opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meertje van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Vanochtend met Mino bioscoop. Doe voor rechtlijn weer je wilst toe wel vanochtend met Mino bioscoop. Maar dag Stefana zeg ik, vanochtend verdien je hem in kortje koop.

verrek, laat ik je wil stoel overnomen met Mino Bioscoop. Hey, hoe verrek, laat ik je wil stoel overnomen met Mino Bioscoop. Mijn dochter van haar zeven vernomen, die je met kooitje koopt.

je mee een koordje kopen. All right, yeah.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Na 6 weken zomervakantie gaan de basisscholen in onze provincie vandaag weer open. Later deze week hervatten ook de middelbare scholen weer de lessen. Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Met name mezen en duiven verstopten zich. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastlegden. En FC Groningen hadden gistermiddag flink uit tegen ADO Den Haag. Het werd 1-4, maar de uitslag had vele malen hoger kunnen uitvallen. Trainer Dick Lukien beleefde een van de beste helften onder zijn leiding.
5: Nou, zeker een van de beste helften. Maar laat duidelijk zijn, dit was een geweldige eerste helft. Waarbij, kijk, de 0-3 valt in de dying seconds. Maar bij 0-2 was ik eigenlijk ontevreden naar binnen gestapt. Want we hebben 400-500% kansen bij elkaar gespeeld.
4: Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, we laten het weekend en de zomervakantie achter ons. De week is gestart, de scholen gaan weer open. En de Ochtendploeg heet je van harte welkom. Tot 10 uur.
8: Ja, goedemorgen allemaal. We zijn weer fris en fruitig opgestaan. En we zitten vandaag weer gezellig bij Radio Noord, bij de Ochtendploeg.
9: Hey, goedemorgen.

0: uit Nederland, deze band Ten Sharp. En als je afgelopen zomer ergens in Europa op vakantie bent geweest en je deed de radio aan, dikke kans dat je hem daar voorbij hoorde komen. Want in heel veel landen om ons heen werd ook dit een hit destijds. You! Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 17 augustus. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We kijken naar het weer. Ja, wel even wennen. Bewolkt vandaag, tot halverwege de middag kan er wat regen vallen of een bui passeren. Nou, er valt momenteel aardig wat regen op dit moment, zo in de ochtendspits. Oh. Daarna, in de loop van de middag, wordt het wel wat droger. Zien we ook nog wel de zon, 19 tot 20 graden. Even wennen.
1: Ja, dat was zeker wennen, ja.
0: Was gisteren nog lekker? Ja. De fiets ook maar thuis gelaten, toch maar met de auto gekomen.
1: Ja, heel verstandig. Ja.
0: Ik ben vast niet de enige. Dus dat betekent dat het best wel eens druk kan worden op de weg vandaag. Want de scholen beginnen weer. Veel mensen gaan ook weer aan het werk na de zomervakantie. En pakken dan misschien wel niet de fiets vandaag, maar pakken de auto. Dus mocht je ergens onderweg vast komen te staan, laat het ons weten bij Noord. De fileverklikker 050-3188-288. Nummer staat tot 10 uur voor je open. Ja, het was een lekker sportweekend. Ik heb genoten van FC Groningen gisteren, zeker de eerste helft.
2: Ja, het was mooi voetbal.
0: Een gala-voorstelling.
2: Nou, inderdaad.
0: Een score is toch even het dingetje.
2: Ja, precies. Dat afronden, dat kan nog wel een beetje beter. Want dat had na de eerste helft, dat het zo, 1-6 kunnen staan
0: of
2: zo.
0: Makkelijk. Ja, het was uiteindelijk 0-3 bij rust en 1-4 als eindstand.
2: Ja.
0: Nou, prachtig mooi. En er was nog een mooie eerbetoon aan Mats Seuntjens, oudspeler van FC Groningen, wiens dochtertje vorige week overleed. De keeper van FC Groningen, Etienne Vaas, heeft het daar nog moeilijk mee. Dat is een goede vriend van Mats Seuntjens. We horen hem aan het eind van dit uur daarover. En na achten is Azin Griever hier samen met Stefan Bleken om te praten over FC Groningen. Mede koploper, hè? Net iets minder doelsaldo daarna zet. Toch goed om even te belden. Ja, verder was er ook, is er ook het WK hockey. En ook genoten natuurlijk van het EK atletiek.
2: Ja.
0: In Birmingham.
2: Precies, met nog een bronzen plak voor Sophie Dokter.
0: Nou, laten we daar gelijk maar even over hebben, Sophie Dokter.
2: Daar wil je het over hebben.
0: Ja, die deed de zevenkamp. En het was een mooi Nederlands podium. Uiteindelijk net niet eerste, maar wel tweede en derde. Emma Oosterwegel, die pakte zilver. En Sophie Dokter pakte brons. Nou, eigenlijk niks te klagen.
3: Ja, nou ja, perspringen. Er zat wel meer in. Maar verder nee, niks te klagen.
0: Klopt. Je eerste medaille buiten, volgens mij, ja. Is dat een doorbraak?
3: Ja, dit voelt echt inner helemaal leuk, maar ouder voelt toch echt als het echte. En daar heb ik nu mee naar gehad, dus dat voelt wel echt, ja, voelt heel vet.
0: Ja, want Jeff Tesselaar zei gisteren, nu hoor ik bij de big boys. Hoor jij nu bij de big girls?
3: Dat denk ik wel nu.
4: Anders is wel wereldindoorkampioen, hè? Deze
0: dat weet ik, maar goed, uiteindelijk worden de Olympische medailles natuurlijk buiten vergeven. Hoe leuk was het om dit samen te doen?
3: Ja, echt superleuk. Dit was voor mij echt een droomscenario, dat we samen op het podium zouden staan. En nou ja, dat is gewoon gebeurd, dus hoe vet is dat?
0: Nou, mooi, blij met brons. De interceptie was van Anouk Vetter trouwens, de oud-meerkampster die daar terecht zei. Ze is ook gewoon wereldkampioen inderdaad. Ja. Maar dat is kennelijk toch nog een gevoelskwestie bij die atleten. Dat binnen of buiten, dat maakt nog wel uit, kennelijk.
2: Ja.
0: Echt een bronzen medaille buiten zwaarder dan een gouden medaille binnen.
2: Ja.
0: En gisteravond was er natuurlijk nog mooi goud voor de 4x400 meter. Met onder andere Femke Broeders Bol daarbij. Die heb ik gemist. Gisteravond lag ik al te slapen. Maar ik heb zaterdagavond echt hard op staan juichen voor die Nielsen. Die weer 1500 meter won.
2: Nou, die had ook een flinke eindspurt.
0: Geweldig mooi, ja. Mooie sportatletiek.
2: Ja.
0: Ja, prachtig hoor. Goed, we gaan de dag beginnen, want we laten het weekend achter ons op deze 17 augustus. In Winsum weten ze het vandaag in 2020, nu 6 jaar geleden, werd Winsum uitgeroepen door de ANWB tot allermooiste dorp van Nederland. Daar zijn ze nog steeds meer dan trots op en terecht. En vandaag in 1982 werd officieel de eerste commerciële CD, de Compact Disc, geproduceerd. Dat gebeurde in Hannover, Duitsland. Exemplaar van het ABBA-album The Visitors. Bestemd voor de Japanse markt overigens. Dat is gewoon een Nederlandse uitvinding, hè? Philips werkte dat samen uit met Sony, die Compact Disc. We dachten toen, 1982, dit gaat het helemaal worden, ja.
1: Nou.
0: Tegenwoordig gebruiken we ze als onderzetters toch vooral.
1: Ja, of met die zonsverduistering.
0: Oh ja, dat was helemaal niet veilig. Joh.
1: Nee.
0: Het is de nieuwe dag bij Radio Noord met de ochtendploeg tot 10 uur. Met zometeen een vroege vogel. En nu de

0: een van de meest gedraaide platen op de Nederlandse radio afgelopen zomer. De Bauza.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Kwart over zes. Al onderweg naar zijn werk is Rudolf Guigelaar. Rudolf, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is je vakantie al lang voorbij of net?
2: Nee, ik heb alweer een week erop zitten.
0: Een week? Oh ja, de bouwvak denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja. Top. Hoe was de vakantie?
2: Ja, ik heb 2 weken gedaan.
0: Heb je gedaan?
2: Ik zeg het niet altijd. Flusseltuus.
0: Ja. Ja, gewoon lekker thuis?
2: Ja, als ik thuis ben, vind ik eigenlijk ook vakantie. Natuurlijk, mijn vrouw wilde er binnen. Ik ben 1 dagje weg geweest.
0: Waar ben je geweest?
2: Utrecht.
0: Oh, en waarom Utrecht?
2: Er is bij de Tatjani.
0: Oh. Dat
2: was een voorstelling en dan kon je kijken, zeg maar. Ja. Dat ben ik geweest.
0: Oké.
2: Okay. Oh, dat was op zich wel interessant, hoor.
0: Maar jij hebt niet de behoefte om naar een camping te gaan of naar zee te gaan? Of,
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Nee. Nee. Also, ik zeg al, ja, ik ben zo'n kind ook niet meer vrouw geweest. Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk alle dagen al vanuit. En ja, van de ene kant moet ik voor haar een keer weer weg. Maar aan de andere kant dat ik thuis ben, eigenlijk op een camping.
0: En dat is je vrouw het wel mee eens? Maar je vindt het ook wel weer lekker om aan het werk te zijn, of niet, Rudolf?
2: Ja, ik vind wel, ja. Natuurlijk, iedereen kijkt wel zo, hè, maar van de andere kant, ik zeg zo, als je 10 minuten weer op werk bent, dan ben je niet weg geweest.
0: Nee, dat is altijd zo, hè? Je bent het gevoel van de vakantie snel kwijt, hè?
2: Ja, mijn droom, maar ja, van de andere kant... Ik ben zo blij dat we werken kunnen.
0: Ja, zo is dat. Want je werkt in de wegenbouw, hè, als chauffeur en kraammachinist. Waar ben je vandaag aan het werk?
2: Ik ben nu weer onderweg naar Groningen, naar de Rode Haan. Daar ben je steunpunt van de provincie. Daar zijn we bezig naar het laatste afwerk. Ah, dan weer een nieuwe klus.
0: En hoe lang ben je daar nog bezig?
2: Ik denk nog van de week, volgende week nog.
0: En dan werk jij toe, zo heb ik begrepen, naar een belangrijke dag.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dan ben ik ook nog weer een paar dagen vrij. Kijk, zo doen we
0: het. Vertel.
2: De bruiloft van mijn dochter.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Wat leuk.
2: Ja. Dus dat vind ik, ja.
0: Wanneer is het zover?
2: 18 september.
0: 18 september. En ben je een beetje tevreden met de keuze van die ze heeft gemaakt? Qua partner?
2: Ja?
0: Ja
2: hoor.
0: Ja, dat is wel belangrijk als schoonvader.
2: Nee, maar wat dat betreft zijn we eigenlijk als 2 handen in buiten.
0: Okay.
2: Ja, nee, ik kan heel goed met hem overweg. En wat dat betreft.
0: Maar dat staat toch wat zei, Rudolf, dat ze met iemand thuis komt, dat je denkt, nou, dat is helemaal niks. Ga je
2: dan
0: zeggen?
2: Ja, maar aan de andere kant, zij moeten met leven.
0: Nee, absoluut waar.
2: Ja, dat is hun keuze. Dus ja, ik kan niet altijd alles bepalen voor hen, hè.
0: Ben je al
2: ik kan altijd een beetje in een richting sturen en dan, dan gaat het niet.
0: Ja, Wim Sonneveld zei al vroeger heel lang geleden, ik prijs ze regelrecht het graf in. Dat kan ook altijd nog.
2: Ja, dat kan ook.
0: Ben je al een speech aan het voorbereiden?
2: Ja.
0: Nee?
2: Nee.
0: Nee, dat doe je niet.
2: Nee.
0: Hoeft ook niet. Zeg, Rudolf...
2: Ik geef haar zo vaak een speech, dus.
0: Zeg, fijne dag vandaag. Werk ze.
2: Ja, zo doen, hè. Jullie ook, hè.
0: Oké, mooi.
2: Hey,
0: mooi.
1: De Vroege Vogel.

zijn puzzel los, white cap, total op de kop en de blues. Ik zou me wel even mouten hebben, maar zo kick me aan, hij daar niet laten zijn. Ik stuur de roer als een zwaver, en dit is een sick om leeg.

0: Bengals en Manic Monday. Het is 6:55. Nieuws uit binnen- en buitenland in kort bestek. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven om de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea aanzienlijk terug te schroeven. Zo meldt hij zelf op Truth Social, zijn eigen online social kanaal. De oefeningen beginnen vandaag en zijn onder meer bedoeld om de landen voor te bereiden op een eventueel conflict met Noord-Korea. Trump zegt niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump zijn de manoeuvres duur en geven ze een ongepast en vijandig signaal aan Noord-Korea. Het is overigens volgens Trump te laat om de oefeningen helemaal af te gelasten. De jaarlijkse oefening begint vandaag en duurt 11 dagen. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. De coalitie hoopt zo een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Pro is vandaag de eerste partij die langskomt. En partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
1: Wij staan te trappelen. Dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan. En dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? En dat wordt heel spannend.
0: Het kabinet gaat nog in gesprek met onder andere JA21 over de Prinsjesdagplannen. En we hadden het al even over het EK Atletiek. De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. Betekent 4 dolblije atleten. Evelien Saalberg, Mirte van der Schoot en Femke Broedersbol. En Klaver ook nog natuurlijk, die zich tegenwoordig gespecialiseerd, Broedersbol, op de 800 meter.
2: Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, en dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen. Als klein mini-lijntje met allemaal races in onze benen. Ik ben echt super trots.
0: Nederlandse mannen behaalden een bronzen medaille op de 4x400 meter. EK Atletiek was zeer succesvol voor Nederland. Met in totaal 14 medailles en een 4e plaats in het eindklassement. Ook nog goud, hè, voor Jeroen van Klinken natuurlijk afgelopen weekend. Het Groningse nieuws. Rob, zometeen, wat zit erin?
3: Ja, dan hoor je hoe Niels Eggens reageerde op zijn eerste treffer voor FC Groningen.

0: 7, tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Met name meesachtigen en duiven verstopten zich. Voor het onderzoek werden op 42 plekken slimme kastjes geplaatst die automatisch vogelgezang vastlegden. Mezen waren 45% minder te horen dan normaal. Bij duiven en tortels was de afname nog groter, 51%. Resultaten zijn nog een tussenstand. Later volgen de definitieve resultaten. De brandweer is gisteravond na een melding van een woningbrand uitgerukt naar de Zilverschoon in Eelde. Ter plaatse bleek het mee te vallen, wel hing er rook in de garage. Smeulende resten van een barbecue die in de afvalcontainer waren gegooid waren vermoedelijk de oorzaak. Eén bewoner heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer heeft de garage geventileerd. FC Groningen haalde gistermiddag uit bij ADO Den Haag. Het werd 1-4. Invaller Niels Eggens uit Finsterwolde stond 1 minuut in het veld toen hij de bal in de kruising kopte. Het was zijn eerste treffer in de Eredivisie en dat betekent nogal wat voor de 21-jarige aanvaller.
2: Ja, echt enorm trots. Ja, je zegt het zelf al, een jongen uit Finsterwolde. Ik denk heel nuchter. Maar ja, dat ik zulke dingen mag beleven, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja, wat ik net al zei, dat zorgt dat ik hier echt met een heel trots gevoel sta.
1: Op de Apollolaan in Oude Pekela zijn gistermiddag 3 auto's beschadigd geraakt bij een ongeluk. 1 auto botste achter op een andere auto die daardoor tegen een geparkeerde wagen werd aangeduwd. Alle betrokkenen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. 40 oorlogsverhalen van Indische en Molukse Groningers die waren afgelopen week te lezen in de Martinikerk. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. De expositie bestaat al 4 jaar en wordt ieder jaar groter, zodat stadjer en samensteller Egbert Pikkemaat nog altijd nieuwe verhalen vindt over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en over de jaren van geweld daarna. Die verhalen moeten worden verteld, vindt hij.
3: Hier staan enkele verhalen die gelukkig er nog zijn. En echt, toen ik het opzette, toen tegen degene die mij hielp, zei ik van, oh, die is dit jaar ook gestorven. Ja, die is dit jaar ook gestorven. En dan krijg ik bijna kippen.

0: winkeltje wat vroeger in een draaimolen stond, carousel. En daar stond ook echt in de carousel iemand de hele dag door te draaien. Dat was geen motor. De draaimolen werd door een paard in beweging gezet. En dan was het hele feestje was compleet. Het orgel draaide en de draaimolen.
1: Nou, inderdaad. Ja, mooi toch?
2: Mooi kort, abrupt. Dankjewel, Rob.
3: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, de zomervakantie zit erop. Hoe zit het eigenlijk met je volgende vakantie? Is die alweer geregeld? Daar ging ons lopend vuur afgelopen vrijdag over. Straks een terugblik en op 7:15 natuurlijk het weer. Kleine spoiler, het regen.

0: Jong maar even aan mijn moeder vragen. Het is 7 over 7. Lopend vuur. De scholen zijn weer open vandaag. Het harde leven gaat weer beginnen. De vakantie is voorbij. De zomervakantie in Noord-Nederland zeker. Elders in het land gaat het nog een weekje of twee weekjes door. Maar we kunnen terugblikken op een warme zomer, dat zeker. Misschien ben je ook wel weg geweest, binnen of buitenland. En het leuke van een vakantie is natuurlijk vaak de voorpret. Je regelt iets en je kijkt er heel lang naar uit. En je fantaseert hoe het kan zijn. Heb jij je volgende vakantie alweer geregeld? Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Was ons lopend vuur vrijdag. Petra, wat komt er allemaal binnen?
1: Nou, voor Bianca wel. Ze zegt, ja, alles is al geboekt. Nou, ik ben benieuwd waar de reis dan naartoe gaat, Bianca. Klaartje zegt, dit weekend, dus het is afgelopen weekend geweest, worden de plannen voor de herfst gemaakt.
0: Oh, ja.
1: De kerst is al langer een plan. Heerlijke vooruitzichten. En Gea zegt, nee joh, dat komt vanzelf wel. Als het zover is, wordt het of weg of toch tuinaria. Nou, dat klinkt ook mooi als de zomer weer zo
0: wordt. Ja, maar dat
1: wordt.
0: Kun je ook op verheugen.
1: Ja, ja, zeker. Nou, Co zegt, nee joh, dat zien we rond de kerstdagen wel. En Thijs is altijd in december al aan het kijken en boeken voor volgend jaar. Dus er altijd op tijd bij zijn. Die begint daar in december mee. Ja, dat is op tijd, toch?
0: Dat lijkt me wel, toch?
1: Ja.
0: Jawel, jawel.
1: Ja.
0: Hangt een beetje vanaf waar je naartoe gaat natuurlijk. Als iets heel populairs is,
1: dan
0: moet je er op tijd bij
1: zijn.
0: Maar er zijn ook mensen die dan...

0: bijvoorbeeld op een camping staan en dan het eind van het jaar, van het eind van de vakantie alvast de plek voor volgend jaar regelen.
1: Ja,
0: als ze een mooi plekje hebben.
2: Ja, dan ben je mooi op tijd.
0: Ja, ja. Heb je een plekje wat je graag wil hebben?
2: Ook dat.
1: Nou ja, Wilma zegt, nou kalm aan hoor. Wij hebben nu nog niet eens vakantie gehad. De eerste week van september begint het pas.
0: Ook lekker.
1: Dus nee, nu nog niks geregeld voor volgend jaar. Jeroen dan weer wel, die heeft een enorme planning. Hij zegt, een weekendje Londen, het afgelopen weekend dan. Over 2 weken een weekje cruisen. November naar Bangkok en cruisen naar Singapore. In maart gaat hij naar IJsland. Juni een cruise naar Rotterdam, naar IJsland. November een cruise van Sydney naar Singapore.
0: Hè? Heeft hij de loterij gewonnen of zo?
1: Nou, hij zegt, de kinderen zijn de deur uit, we zijn beide dol op reizen en we werken er keihard voor.
0: Oké, nou,
1: ja, dan heb je dat wel verdiend. Ja. Bijna elke maand gaat hij dus wat doen.
0: Zo.
1: Ja, nou, dat is ook mooi.
0: Dat je nog tijd weet te vinden om te werken dan, hè?
1: Ja, inderdaad. Ina die gaat in november naar Florida. En Babette zegt, ja hoor, lekker in de tuin onder het koele groen.
0: Mijn volgende vakantie is alweer geregeld. Dank voor alle mooie verhalen die binnenkwamen. Uiteindelijk zegt een kwart, 24% eens, is alweer geregeld. Oh, ja.

0: dacht je, laat je even lekker schudden op maandagochtend met de status quo. En rollover, lay down, 7:15, Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Ja, ik ben wakker, goedemorgen.
0: Ja, graag gedaan. Het is ineens totaal anders buiten.
1: Ja, dit is, we noemen het gezapige regen. Oftewel, er valt niet superveel nu, maar wat er valt maakt de bovenlaag in ieder geval mooi nat. En dat is mooi, want als het in één keer gaat stortregenen na een lange periode van droog weer, dan gaat alles meteen het riool in. En dat hebben we niet nodig. De natuur die schreeuwt erom dat wat 3 weken geleden ingezet is. Droog weer, warm weer, ja... Dat merken we nu in ieder geval. Want de bomen die laten namelijk de bladeren al vallen. Die laten namelijk al de vruchten die ze hebben vallen. Eikels vallen al naar beneden. Appels vallen al van de bomen af. Er is een watertekort. En dat komt vandaag in ieder geval redelijk goed.
0: Ja, maar blijft het dan de hele dag regenen?
1: Nee, het is vanochtend vooral wat lichte regen. Dat gaat later over in een enkele bui. Vanmiddag gaat de temperatuur stijgen naar zo'n 19 tot maximaal 20 graden. In de loop van de dag gaat de zon er even bij komen. En juist omdat dan de bovenlucht ietsje kouder is, wordt de lucht onstabiel van opbouw. En dat betekent dus dat er verspreid een aantal buien gaan ontstaan. En juist die buien, dat kunnen echte buien zijn waarbij de zomer eventjes 2, 3 mm gaat vallen. Nou, dat is een eerste intro van wat we deze week krijgen, want we krijgen namelijk wel meer neerslag. Komende nacht is dat even niet zo. Dan hebben we temperaturen zo rond de 11 tot 13 graden. Het gaat wat afkoelen en het is nou redelijk opgeklaard weer. In de loop van de nacht komt er meer bewolking. Morgen volgt er in de ochtend een klein beetje regen. Dat gaat daarna ook weer over in een aantal buien. Dus morgen komt er ook alweer bruikbare neerslag. En dan hebben we ongeveer een vergelijkbare temperatuur van 20 graden. Maar dat we uit een ander vaartje gaan tappen met wat lagere temperaturen. Dagelijks een enkele bui. En vanaf woensdag ook weer af en toe zon. Dat wordt het weertype.
0: Nou, even wennen, maar ook wel goed voor de tuin.
1: Denk het wel.
0: Ja, oké, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Yo, mooi.

0: Alex Warren. Misschien heb je wel gekeken. FC Groningen haalde gistermiddag uit op bezoek bij ADO Den Haag. Groningen stonden bij rust met 3-0 voor. Won uiteindelijk met 4-1. En die score had nog hoger kunnen en misschien wel moeten uitvallen. Doelman Etienne Fase was bij 3 doelpunten van de FC betrokken. Bijzonder voor het doelman. Maar na afloop ging het vooral over de moeilijke week die hij heeft meegemaakt. Zijn goede vriend en voormalig ploeggenoot Mats Seuntjes, oudspeler van de FC, en partner Elba, verloren hun pasgeboren dochtertje Celine. Etienne Fase.
1: Dat is gewoon onmenselijk, verschrikkelijk wat hun hebben meegemaakt. Je wilt dat, dat niemand dit meemaakt. En het was verschrikkelijk. Dus het was gewoon geen fijne week. En ik vind het heel knap hoe sterk hun zijn als mens zijn. En het was, we halen gewoon kracht uit elkaar, denk ik. En ik wil er gewoon voor hem zijn. En ik stuur hem af en toe een bericht. En gisteren heb ik hem gelukkig nog gewoon gezien. En was hij bij mij even op de kamer in het hotel, want we zaten in de buurt. En zo probeer ik er gewoon voor Mats en Elba te zijn. Maar voor de rest zal Celine altijd in ons hart blijven. Dus voetbal is wel een soort van afleiding, moet ik zeggen. Dus dat is het enige wat, dat is mijn werk. Dus dan moet ik er gewoon staan. Dus ja.
2: Het is wel gek, hè? Want ik denk anders, na een wedstrijd zoals deze, dan was jij hier waarschijnlijk met een handstand binnenkomen lopen. Ja. Bij 3 doelpunten betrokken geweest. Jullie hebben voornamelijk die eerste helft ADO van de mat geveegd. En dan nu sta je hier met een heel ander gevoel eigenlijk dan wat daarbij hoort, hè, als ik je zo zie.
1: Ja, omdat ik dat ook niet gepast vind tegenover Mats en Elba. En mijn gedachten zijn ook gewoon echt zo. Voetbal is leuk. Maar eigenlijk is voetbal maar een bijzaak. En na de wedstrijd voel ik me gewoon weer kloten tegenover hen. En ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. Het is gewoon klote situatie. En ja, ik zou, we kunnen Celine niet ervoor terug krijgen. Maar als ik dat zou doen, als dat zou kunnen, dan zou ik het direct voor hen doen. Alleen, ik ga hier niet heel blij lopen doen hier. Ik heb mijn werk gedaan en weer verder de komende week.
2: Je hebt het wel goed gedaan, Etienne, het werk.
1: Ja, dankjewel dat ik mijn werk goed heb gedaan. Ja, ik denk dat ik een hele kapot voetbal heb gespeeld. Maar ik niet alleen, ik denk heel team.
2: Want toch even dan nog over dat voetbal. Jullie hebben natuurlijk best wel wat goede wedstrijden gespeeld onder Dick Lukien, afgelopen seizoen ook. Ik denk de eerste helft tegen FC Twente was misschien wel het beste. Werd dan niet gescoord. Maar was vandaag misschien dan het nieuwe beste of de beste so far? In ieder geval die eerste helft.
1: Ja, ik denk dat het heel fijn is dat we een soort van kern bij elkaar hebben kunnen houden. Overal een beetje. Ik heb echt genoten, maar ik heb vorige week ook al genoten van onze ploeg. En vandaag ook. Dat is ook gewoon complimenten naar de staf. Ze bereiden ons goed voor. Ze willen ons laten voetballen hoe hun denken. En wij staan daar achter. En ik denk dat het niet gek was geweest als we 8-1 hadden gewonnen.
0: Etienne Fase in gesprek met Stefan Bleker. En diezelfde Stefan Bleker is straks na 8 uur hier te gast in de ochtendploeg samen met Azing Griever om verder terug te blikken op deze mooie zegen van FC Groningen, mede koploper. Alleen doelsaldo op de tweede plek. FC Groningen, mooi hè?

En moi, Lolita, hier in onze provincie hadden we vorige discussie over het beeld van Lenin. 9 meter hoog. Nou, in Polen doen ze daar een schepje wat heet. Een paar scheppen bovenop met een beeld. Hoe hoog hij is, vertel ik je straks na 7 uur.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Wemke Broeders-Bol nog wat? Wemke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
6: De brandweer en LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide organisaties. Zo kennen boeren het gebied goed en beschikken ze over materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Ook kunnen boeren helpen bij het aanleggen van brandwerende zones en het onderbreken van vegetatie, denken beide organisaties. Het gedrag van verschillende vogels veranderde tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit. Met name meesachtigen en duiven verstopten zich. En FC Groningen haalde gistermiddag flink uit tegen ADO Den Haag. Het 1-4, maar de uitslag had vele malen hoger kunnen uitvallen. Trainer Dick Lukien beleefde misschien wel de beste helft onder zijn leiding.
7: Nou, zeker één van de beste helften. Maar laat duidelijk zijn, dit was een geweldige eerste helft waarbij, kijk, de 0-3 valt in de dying seconds, maar bij 0-2 was ik eigenlijk ontevreden naar binnen gestapt. Want we hebben 400-500% kansen bij elkaar gespeeld.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
8: Bouw of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
13: Radio Noord.
14: De Ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen.

0: 17 augustus. Denk je even in, afgelopen zaterdag. Het was warm, het was puffen. En je zat nog lekker in de tuin. Nou, trek nu de gordijnen even open als je net wakker bent. Het regent.
1: Ja, bedankt.
0: Nou, goed voor de tuin overigens. We hebben heel, het is echt een enorm watertekort, dus goed dat het valt. Maar ja, het valt nu net wel in de ochtendspits. En al die kinderen die weer naar school moeten gaan. Het zou wel eens drukker kunnen zijn op de Groningse wegen. Dus mocht je ergens vast komen te staan, 050-3188-288. Het is nog rustig, hè?
1: Ja, nu nog wel.
0: 050-3188-288. Die regen en die buien, die houden we wel, zegt Roland van der Zwaag. Zeker in de ochtend. Later ook wel wat zon, zeker in de middag. En een 19 of 20 graden. Dat is dan net eventjes wennen met wat we de afgelopen weken toch gewend zijn geweest. Ja, we hebben het hier wel eens vaker gehad over de fatbikes. Hè, en de problemen die fatbikes, of eigenlijk de bestuurders daarvan, veroorzaken.
1: Ja.
0: Je hebt ook de skinny bike, hè. Dat is gewoon een fatbike, maar dan met dunnere banden. Nou, de politie in Enschede die trof een groep bikers aan, vet en skinny. En die ging erachteraan, want die hadden alle dingen op de fiets die in orde waren. Eentje hadden ze een gemoeite mee om die te achterhalen. Die kon namelijk 120 kilometer per uur.
1: Nee.
0: Deze skinny bike.
2: Of van die dunne bandjes.
0: Ja, van die dunne bandjes.
2: Lekker.
0: Ja, het was ook eigenlijk niet echt met een bike, zo zei de politie. Want er zat niet eens een ketting omheen. Maar wel een gaspedaal. Was ook omgebouwd tot brommer of motor. Een skinny bike. 120.
1: Oh, dat is niet normaal.
0: Ja, hij is in beslag genomen en zal worden vernietigd.
1: Nou.
0: De skinny bike, hè, voor de duidelijkheid. We hadden vorige week hadden wij hier discussie over het beeld van Leen in dat nu bij Zummerbühne staat in Oostwold. En waarover ze later het beeld willen verplaatsen naar een informatiecentrum over het communisme in Oost-Groningen. Nou, dus discussie over. Het beeld is ook best groot natuurlijk.
1: Heel groot.
0: 9 meter hoog.
1: Ja.
0: Je hebt wel meer van dat soort hele grote beelden. Hè. In Rio de Janeiro bijvoorbeeld. Hè, het beeld van Jezus dat die berg daar staat. Die is inclusief sokkel 38 meter hoog.
1: Oh.
0: Maar toen dachten ze in Polen, in het dorpje Konotopie. Dat moeten wij kunnen overtoepen. En zeker een rijke man dacht dat. Die zit er namelijk achter de bouw van dit beeld. Die man is ernstig ziek geweest. En toen hij er weer bovenop kwam, dacht hij van ik wil iets doen. En ik wil ook mijn dankbaarheid aan mijn geloof laten weten op deze manier. En dus is daar in dat dorpje waar 150 mensen wonen, een Mariabeeld gekomen van 55 meter hoog.
1: Zo.
0: Oh, dat is echt heel hoog, hè?
1: Ja.
0: Dat is een halve Martini-toren.
1: Maar die toch nooit, hoe krijg je die daar?
0: Nou ja, dat is opgebouwd, denk ik. Ja, geen idee.
1: Ja.
0: Goeie praktische vraag, Peter. Ja. Ja, geen idee. Ze hopen overigens wel met die 155 inwoners dat het enorm veel mensen, pelgrims, toeristen gaat trekken. Er is ook een uitkijkplatform trouwens nog bij gebouwd. 55 meter hoog beeld. Gezellig.
1: Ja.
0: In je achtertuin. Ja, afgelopen weekend heb je ongetwijfeld gekeken naar Expeditie Grun. Afgelopen zaterdag was Joyce op bezoek bij Pascal Doornenkamp in Holvierde. Die heeft een papegaai. Een Marley. Echt een reggae-papegaai, denk ik. En die was er vandoor gegaan. Nou, brandweer was gebeld. Drone ging de lucht in. Hij zat ook ergens hoog in. Hij ging met de brandweer en met een hoogwerker de lucht in. Maar toen ging hij er weer vandoor. En toen was Marley weg.
1: Zeker Marley voor jou?
3: Ja, veel. Dat is mijn kindje, hè. De IQ van een vierjarige, dus hartstikke lief beest. Het is ook de eerste keer dat hij wegvliegt. En ik heb hem al vaker mee naar buiten. Nou, hij schrok eigenlijk erg wat van gisteren. Het probleem is, hij is nu 24 uur weg. Dus eten en drinken is nou heel lastig.
0: Ja, want toen hij hem bijna te pakken had met die hoge werken, toen beet Marley als dank in zijn vinger.
1: Ja.
0: Maar goed, toen ging Joyce verder met Expeditie Grun. En op het eind van de uitzending keerde ze toch nog weer even terug bij Pascal. Want eind goed al goed.
1: Je staat een blij man.
3: Ik ben er zeker heel blij, ja.
1: Het
3: is wel weer goed gegeten en gedronken. Dus mijn vriendje van mij zag hem in één keer heel laag zitten. Toch in het buitenste bos. En de kooi erbij. Toen ging hij lager weer naar het andere bos. En toen zag hij mij. Toen klom hij gelijk naar me toe. Toen greep hij mij. Ik klom er gelijk bij me.
1: Hij klom gelijk op jouw arm?
3: Ja. Ik kon er zo net bij komen. Dat was echt heel mooi. Ik moest gelijk aaien. Ik heb gelijk in de kooi gestanden, dus gelijk eten en drinken.
1: Wat een schrik, joh.
3: Ja, nou zeg dat wel, ja.
0: Eind goed al goed. Ja, en Marley mag voorlopig even niet meer naar buiten. Nee. Is misschien ook wel verstandig.
1: Ja.
0: Hij is weer terug, hè, dat is fijn. Nou, dat is mooi nieuws aan het begin van deze week. Nu de scholen weer open zijn. Het is 12 over 7. Goedemorgen.

0: Hey, doe door. Hey. Let me not be.
1: Ja, ja. Nou, doen we dat dan ook niet. Harry Nieuw en Let me not be.
2: Lopend vuur.
1: We zijn met z'n allen steeds meer geld kwijt aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Het aandeel daarvan in onze uitgaven is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Daaruit blijkt dat inmiddels ruim 3% van de totale uitgaven van huishoudens naar afval- en afhaal- en bezorgmaaltijden gaat. Geen afval, afhaal. Dat was in 2015 nog ongeveer de helft minder. De coronapandemie lijkt de aanjager geweest te zijn voor dit proces. Restaurants waren toen dicht natuurlijk. En dus gingen mensen bestellen. Nou, dat bestellen en afhalen, dat blijft nog steeds. Overigens zijn de maaltijden ook flink duurder geworden. Dus dat is ook een deel van de verklaring dat we meer geld uitgeven aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Lekker makkelijk natuurlijk, maar ik kook het liefste zelf. Dat is ons lopend vuur. Eerst maar eens even kijken hier aan tafel.
3: Nou, het liefst. Dat is ook wel een beetje groot gezegd. Maar ik vind het ook niet heel erg, maar ik heb altijd weinig ideeën of zo. Ik ben ook best een moeilijke eter, dus dan kom ik vaak op dezelfde dingen uit.
1: Ja.
3: En als ik dan denk van, nou, laat ik nu eens even wat origineels maken, dan ben ik zo lang aan het zoeken en twijfelen dat ik toch weer uitkom op het makkelijke.
1: Oh ja.
3: Een soepje of zo. Maar goed, mocht er nou tips voor zijn, dan
1: ja, er zijn
3: genoeg
1: tips natuurlijk, ja. Nou ja, ik ben ook wel een, dat ik wel gauw hetzelfde maak, hoewel ik wat nodig in mijn repertoire heb zitten. Maar af en toe, dan voeg ik daar wel wat aan toe. Dan zie je ergens iets leuks staan of zo. En dan,
4: leuk recept in, ja, een, in een blad van de supermarkt bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. Vorige week curry gemaakt, bijvoorbeeld. Erg lekker.
4: Oh.
1: Ja, dus, maar afgelopen weekend heb ik een Chinees gekookt. Wel voor die bakjes gedaan met zo'n dekseltje erop en zo. Ja, dat is dan toch ook wel weer heel makkelijk, hè?
3: Maar jullie bestellen niet heel vaak?
1: Nee, want bij ons wordt er bijna niks bezorgd.
3: Oh.
1: Alleen voor die nep-pizza's kan volgens mij. Dus, en die zijn niet lekker. Ja. Nee, dus als ik, dan wordt het, als ik niet zelf kook, dan zeg maar, of wij, want we doen het afwisselend, dan haal ik iets op.
3: Ja.
1: En dan is
3: het
1: meestal Chinees.
4: Ja, nou, dat geldt bij ons ook wel een beetje zo. Ik denk dat we 9 van de 10 keer toch wel zelf koken. Ja.
1: En doe je dat ook het liefst?
4: Nou, nee. Nee, bij mij is het wel een beetje een soort van noodzakelijk kwaad of zo. Ik doe het niet heel graag. Ik vind het niet heel erg leuk om te koken. Nou ja, weet je, zoals afgelopen vrijdag. Toen hebben we een patatje gehaald. Voor het eerst sinds een maand of zo.
1: Lekker. Ja. Ik kook het liefste zelf. Is ons lopend vuur.
3: Ja, laat dat maar weten. En ook wat je dan kookt.
1: Ja, want, recepten voor Petra, graag.
3: Ja, kunnen wij weer inspiratie uithalen.
1: Wij, Petra. Ja,
3: oké. Okay, spreek voor mezelf. 050-388-288. Je mag even appen, je mag ook even bellen. Maar je mag ook je reactie achterlaten op Facebook, op de Facebookpagina van Radio Noord.
1: En stemmen doe je via rtvnoord.nl. Kan ook via de app van Noord trouwens. 89% zegt eens. Ik ook het liefste zelf.
5: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
1: Nog even een paar jarigen. Jeff Alberts is jarig. Althans, Barto Braat.
3: Ja.
1: Die heel lang gestalte gaf aan dat personage in Goede Tijden, Slechte Tijden.
3: Lieve Jeff.
1: 76. Ja, lieve Jeff.
3: Ja, zo noemde mijn vader hem altijd.
1: 76 geworden vandaag. Een collega van hem dan Amerika, Robert De Niro, is ook jarig. 83. Voormalig Frans voetballer Thierry Henry. 49 geworden vandaag. En het is de verjaardag van zangeres Belinda Carlisle. 68. En daar vieren we.

0: verjaardag Belinda Carlisle en Heaven is a place on earth. Zometeen het Groningse nieuws om 19:30. Rob, wat zit erin?
1: Dan hoor je waarom er helikopters overvliegen over het noorden de komende anderhalve week.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bijna 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Brandweer Nederland en boerenorganisatie LTO Noord gaan nauwer samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. Boeren kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, denken beide. Zo kunnen ze het gebied goed en beschikken ze over voertuigen en ander materieel dat kan worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Ook zouden boeren kunnen helpen bij het aanleggen van brandweerende zones en het onderbreken van vegetatie. LTO Noord en Brandweer Nederland gaan de komende tijd bekijken hoe de samenwerking verder kan worden vormgegeven. Daar bekijken ze onder meer naar evacuatie van vee, preventieve maatregelen en lokale samenwerkingsverbanden tussen brandweer en boeren. De brandweer is gisteravond na een melding van een woningbrand uitgerukt naar de Zilverschoon in Eelde. Ter plaatse bleek het mee te vallen. Wel hing er rook in de garage. Smeulende barbecue-resten die in een afvalcontainer waren gegooid waren de oorzaak. Eén bewoner heeft rook ingeademd en is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer heeft de garage geventileerd. Defensie houdt de komende anderhalve week helikopteroefeningen boven Noord-Nederland. De Apache-helikopters zullen onder andere boven de gemeenten het Hoge Land, Westerkwartier en Groningen zichtbaar en hoorbaar zijn. Tijdens de oefening trainen helikopterbemanningen scenario's waarin zij doelen zowel in de lucht als op de grond moeten aanvliegen en uitschakelen. Defensie roept boeren op dieren waar mogelijk binnen te houden en de radio aan te zetten in de stal. De laagvliegoefeningen worden alleen op werkdagen gehouden, nog tot en met volgende week dinsdag. De organisatie van het Boerenrockfestival in Drouwenmond zegt terug te kijken op een supereditie, ondanks het ongeluk vrijdagmiddag waarbij een bezoeker zwaar gewond raakte. Het slachtoffer landde zeer ongelukkig nadat hij met een minicrossmotor over een springplank reed. Volgens organisator René Boyten hebben vrienden van de jongen nog geprobeerd hem tegen te houden. Er was de stunt een incident. Al met al is de organisatie trots op de editie van dit jaar. Zowel de zaterdag als zondag was uitverkocht en ook de camping stond vol. Boerenrockfestival is dit jaar bezocht door ongeveer 63.000 mensen. Vorig jaar waren dat er 60.000. FC Groningen doelman Etienne Vaassen beleefde een week van uitersten. Zijn goede vriend en oud-teamgenoot Mats Seuntjens en zijn partner Elba verloren hun pasgeboren dochtertje Celine. Zelf speelde Vaassen gistermiddag een uitstekende wedstrijd tegen ADO Den Haag. De doelman was bij 3 doelpunten betrokken, maar kon na afloop niet echt vrolijk zijn.
11: Omdat ik dat ook niet gepast vind tegenover Mats en Elba. En mijn gedachten zijn ook gewoon echt zo. Voetbal is leuk. En dan maar eigenlijk is voetbal maar een bijzaak. En na de wedstrijd voel ik me gewoon weer kloten tegenover hen. En ik denk dat het gewoon tijd nodig heeft. Ja, het is gewoon ja, een klote situatie. Ja, ik ga hier niet heel blij lopen doen hier. Ik heb mijn werk gedaan en weer verder de komende week.
1: Het afgelopen weekend was er veel topvolleybal in Martini Plaza. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje speelden twee oefenduels ter voorbereiding op het EK dat binnenkort begint. Bij de mannen stond een voormalig publiekslieveling van Lee Gurgis in de basis, namelijk Jeffrey Klok. Voor hem was het speciaal om weer eens in zijn oude thuishal te spelen.
2: Het is fantastisch om weer in Martini Plaza te spelen. Het is echt heel leuk om hier terug te zijn in de arena waar we anderhalf jaar met Lee Gurgis hebben gespeeld. Heel veel emoties, want we hebben hier heel veel gewonnen. Hele leuke momenten gehad. Maar ja, de laatste wedstrijd die ik hier heb gespeeld was de derde titelfinale die we verloren tegen Orion toen. En het faillissement, hè, dat was het einde van Lee Gurgis in Martini Plaza. Dus die emoties zijn er, maar het is ook weer heel leuk om mensen van Lee Gurgis te zien die nu vrijwilliger zijn en hiermee helpen bij...

0: techniek of op kantoor.
1: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
0: Check werkerbijwagenborg.com.
2: De buren van Leijenberg, de buren van Leijenberg.
0: Leijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
0: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
4: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
5: Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, kopzorgen bij boeren in onze provincie. Kopzorgen over bruinrot. Hoe het zit, hoor je zo.

get me wrong. Je hoorde de Pretenders in de ochtendploeg op Noord. Ja, het is ondanks de regenval van zaterdag en van nu nog steeds gordroog in Nederland. Op steeds meer plekken geldt voor boeren dan ook een beregeningsverbod. Ook in Groningen geldt op veel plekken zo'n sproeiverbod, maar niet vanwege de droogte. De boosdoener is hier bruinrot, een hardnekkige bacterie die de aardappeloogst kan verwoesten. Aardappelen sproeien met slootwater is in grote delen van onze provincie daarom verboden.

0: akkerbouw is flinke kopzorg op, ziet boer Rolf Rozema in Niezijl.
1: We tillen een consumptieaardappel, potaardappel, zo'n 35 hectare totaal.
2: In. Nou is het in Nederland behoorlijk droog, maar hier zie ik best een volle sloot staan.
1: Ja, dit is de oude riet, hè. Dit is een, die is vol op water, ja. En dat is water wat aangevoerd wordt vanuit het IJsselmeer. Dus het is prima zoet water en goed te gebruiken voor de berekening van de gewassen.
2: Ja, want aan deze kant zie ik een veld aardappelen.
1: Hier ligt een perceel consumptieaardappel tegen het water aan. Ja. Het is water genoeg, maar niet op het land.
2: Ja, want die aardappelen zien er vrij droog uit.
1: Ja, het is hier behoorlijk droog, ja. Neerslagtekort, wat zal het zijn, 250 mm. Maar goed, we hebben nog het geluk gehad, we hebben nog af en toe nog een keer een buitje gehad. In het zuidwesten is het nog droger, hè.
2: Genoeg water beschikbaar, maar jullie mogen niet gebruiken?
1: Nee, je mag niet gebruiken voor je aardappel. Nee. Omdat hier de bruinrotbacterie aanwezig is. Dat is zo'n 30, nee, dat was in 1990. Dat is alweer een kleine 40 jaar geleden. Dat die bruinrotbacterie opdook, zo kun je het wel zeggen. En een probleem werd in de aardappelteelt. In 1991 hadden ze in dit gebied zo'n 10, 11 besmettingen. Ja, het Rijdiepgebied wordt dan genoemd als hotspot van het bruinrot gebeuren. Maar de bruinrotbacterie is in het grote deel van Noord-Nederland gewoon aanwezig. En dat wordt gemonitord door de NVWA. Dus het wordt niet gebruikt voor de berekening van aardappelen. Maar wel voor de zaaiuien. Die kun je wel goed verzorgen met dit water. Dat gaat prima. Dus dat is dan wel een geluk dat die zaaiuien die bruinrotbacterie niks doet aan die zaaiuien.
0: Akkerbouwer Rolf Rozema was dat in Niezijl in gesprek met Ruben van Luik. En straks de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Herdacht in de Martinikerk in Stad. En Roland van der Zwaag met het weer.
3: Radio Noord. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud.
3: Simon Joan, The

0: Simon Christiaans speelt bij Orange Skyline en is solo actief als Simon Joan. Deze week Gronings Goud met Don't Leave. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Paniek denk ik bij veel mensen thuis, want waar lag dat regenpak ook alweer? Waar hadden we maanden geleden verstopt?
1: ja, dat is het. Het is weer een nieuwe soort weertype. Hè. Het is heel anders dan wat het was. Het was warm eerst en nu is het in één keer wat nattig, wat bewolkt. Het is, de wind staat er nog niet echt in. We hebben al wat regen gehad. De Groningse akkers die schreeuwen om water. We hebben in Groningen stad 1,7, Grote Gast 1,9, Zoutkamp 1,6 mm regen. Dus er is al wat gevallen. De radar is niet helemaal schoon. Dus op dit moment ook wat lichte regen soms. Nou, dat gaat over in een ander weertype. Want rond de middag, dan krijgen we wat meer opklaring. Komt de zon er af en toe bij. En met 19 tot 20 graden wordt de lucht wat onstabiel van opbouw. Dus later vanochtend en vanmiddag een paar plaatselijke buien. Kunnen een paar millimeters achterlaten. Vanavond is het in ieder geval weer droog. En rustig. Komende nacht, dat wordt eventjes tijdelijk weer een wat frissere nacht. Met 11 tot 14 graden. De bewolking gaat wat toenemen. Een regengebied komt later vannacht over ons heen. En morgen is het eerst even, eigenlijk wat het nu is, bewolkt. Van tijd tot tijd wat regen. Ook weer gevolgd door een paar buien. En dan steekt er later een wind uit het zuidwesten op. Dus de temperaturen die zullen niet lager zijn dan vandaag, een graad of 20.
0: Dankjewel, tot straks. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is bekend. Maar in Nederlands-Indië was de oorlog pas op 15 augustus 1945 voorbij. Toen kwam er daar een einde aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Ter gelegenheid van de jaarlijkse herdenking daarvan was er afgelopen week een expositie te zien in de Martinikerk in stad. Gemaakt door de Groninger Egbert Pikkemaat. Hij tekende 40 oorlogsverhalen op van Indische en Molukse Groningers over de Tweede Wereldoorlog en over de jaren van geweld daarna.
2: Een van de verhalen die te lezen is in de Martinikerk is van de stadjer Sip de Wit. Hij kwam uit een communistisch gezin, een pacifistisch gezin ook, en wilde niet uitgezonden worden naar Nederlands-Indië. Vertelt Egbert Pikkemaat.
3: Een oorlogskabinet heeft na de oorlog, dus een niet gekozen kabinet, heeft nog eventjes, net voordat de verkiezingen waren, de grondwet veranderd om te zorgen dat dienstplichtige militairen niet mochten weigeren om uitgezonden te worden naar Indië. Ze wilden per se Indië als kolonie behouden. En Sip, die dus communist was, die zei van, ik ga niet. Hij is ondergedoken. Dat was een bevriende communist die zei van, kom maar bij mij. Dat was in de polder. Af en toe ging hij in het weekend naar huis om zijn vader te helpen in de klompenmakerij. En toen is hij op een gegeven moment verraden. Dus op een gegeven moment stonden er twee mensen in burger van de marechaussee in de zaak. En die hebben hem meegenomen. Terwijl uiteindelijk, hè, de geschiedenis leert dat hij gewoon ontzettend gelijk had. Het is een hele verkeerde beslissing geweest van Nederland om Indië te behouden. Dat had hij al gezien.
2: De expositie van Egbert Pikkemaat bestaat alweer jaren, maar nog altijd vindt hij nieuwe verhalen. Bijvoorbeeld van de Groninger Marinus Polman, inmiddels 100 jaar oud. Egbert Pikkemaat zocht hem op en tekende ook zijn verhaal op.
3: Ik vond het heel bijzonder als ik hem had geïnterviewd. Hè, dat ben ik een paar keer terug geweest. Elke keer dan bracht hij me naar de lift, maar dan zei hij tegen mij, je moet niet achter mij lopen. Je ziet daarmee ook hoe bang ze waren.
2: De expositie hoort bij de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Op 15 augustus 1945. Toen kwam er een einde aan de Japanse bezetting. Joop Suhoko, die ook zijn levensverhaal heeft hangen in de Martinikerk, denkt aan zijn familie.
4: Naar degenen die daar hun leven hebben verlaten voor vlag en vaderland. Mijn neven hebben bijvoorbeeld, sorry dat ik zo emotioneel ben, hun vader niet gekend. Die zijn aan de spoorlijn in Burma overleden. Dus die zijn naar Holland gekomen met mijn tante en mijn grootmoeder. En dat vind ik jammer. Ze hebben dat ze hun eigen ouders, niet, hun vader niet erkend hebben, gekend hebben. En hun moeder ook aan de tering is overleden in Indië. Naar aanleiding van de oorlog die ze hebben meegemaakt. Dat vind ik heel jammer. Dat is niet voor herhaling vatbaar. Ja.
2: En daarom moeten we erover praten.
4: Daarom moeten we erover praten. Want er staat niks in de geschiedenisboeken. Hè? En nog niet eens een halve bladzijde. Hè? Dat is gewoon een gemiste kans.
2: Vindt ook Egbert Spikkemaat.
3: Net sprak ik nog een man, waarschijnlijk ook tweede generatie. Die zei ook van, ja nee, ze hebben mij ook nooit wat verteld. Ja, ik weet het wel een beetje, maar ja, ik niet hoe erg het was. Dat is een zwarte bladzijde en die blijft, die gaat vaak mee het graf in. Dus nou, hier staan enkele verhalen die gelukkig er nog zijn. En echt, toen ik het opzette, toen tegen degene die mij hielp, zei ik van, oh, die is dit jaar ook gestorven. Ja, die is dit jaar ook gestorven. En dan krijg ik bijna kippenvel als ik dan realiseer, ja, maar een verhaal staat hier nog. Ja. Dus ja, ze zijn er toch nog wel een beetje. En dat vind ik echt mooi. Ik krijg nu weer kippenvel.
0: Zei de Groninger Egbert Pikkemaat. De expositie in Martinekerk is overigens voorbij. In het najaar is een deel van de tentoonstelling te zien op verschillende locaties van ouderenzorgorganisatie Zin. En zometeen, over Zin gesproken, Zin in Eten, ons loopt het vuur, gaat over zelfkant.

0: Sheeran en de A-Team. We geven steeds meer geld uit aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Maar toch, ik kook het liefste zelf, is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Petra?
1: Nou, leuke reactie van Koos en Jeanette. Die zeggen eens, wij koken heel graag zelf. En wij, met name Koos dan, verzamelt op allerlei media recepten. Facebook, Instagram, tijdschriften, supermarkten, weet ik veel. En die verzamelen dat dan in een app, waar die ze dan beide hebben. En we koken graag vers, met het seizoen mee. En kijken ook graag naar verschillende culturen. Maar, zeggen ze, een echte pizza, patatje of Chinees op zijn tijd. Dat smaakt ook wel lekker. En nog een reactie van Richard. Die zegt, afvalmaaltijden halen wij op, want de bezorgkosten zijn erg duur. Ja, ik kan zelf gewoon niet goed koken, maar gelukkig zijn pa, moe en mijn broertje erbij om te helpen.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 89% van de stemmers kookt het liefst zelf. Straks na achten ons sportforum over die heerlijke zegen van FC Groningen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Laag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Kijk voor alles. Het is nu 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
9: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
8: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandiger signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
10: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaald.
8: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
9: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de oorlog.

0: Simply Red en Stars. Het is vandaag maandag 17 augustus 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Ja, er zijn vanochtend heel wat rugtasjes weer klaargemaakt, denk ik. Heel wat kindjes weer naar school. Het is eventjes weer wennen. De wekker is weer vroeg gegaan, denk ik, voor heel veel mensen. En ja, het is eigenlijk best wel heel sneu, want we hebben wekenlang prachtig mooi weer gehad. En nu dat alle kindjes weer op de fiets naar school toe moeten, of lopend, of hoe dan ook maar, regent het heel hard. Voor de natuur hartstikke fijn, maar ja, is wel een beetje qua timing een beetje jammer. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk helemaal niets aan doen. Dus ik hoop dat voor een ieder de ochtend fijn gestart is. Ja, de techniek van vanochtend is in handen van ja, mij, geloof ik weer. Maar Chris Molema zit gelukkig om het hoekje. Dus die houdt strak in de gaten dat alles ook een beetje goed verloopt natuurlijk. Dus dat is nog altijd heel erg fijn. Ja, en wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, vrijdagavond kun je met Vleermuizengroep Groningen op ontdekkingstocht. En we spreken hierover met Clarissa Nienhuis. En wie aan een orgel denkt, denkt misschien al snel aan een kerk en klassieke muziek. Maar de Groningse orgels kunnen veel meer dan dat. En daarover spreken wij met Roelie Broekhuis. En de scholen zijn dus weer begonnen. En daarom vraagt Veilig Verkeer Nederland weer om extra aandacht voor de verkeersveiligheid van onze schoolgaande kinderen. En we spreken hierover met Willemijn Pomper. Ja, dat dus vandaag allemaal. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Il Friero van de Chaplin Band. Ja, 6 weken lang stond de schooltas waarschijnlijk ergens in een hoekje te wachten. Geen broodrommels, geen gymspullen en vooral even helemaal niks met school te maken. Maar vandaag is het weer zover, de scholen zijn weer begonnen. En dat betekent niet alleen vroeg opstaan, kinderen naar school brengen en weer wennen aan het normale ritme. Het betekent ook dat die schooltas na 6 weken eindelijk weer open moet. En ja, daar kan nog wel eens een verrassing in zitten. Want laten we eerlijk zijn, wie heeft er nooit aan het einde van de vakantie een broodrommel gevonden waarvan je dacht, die had ik misschien iets eerder moeten openen. Ja, bij ons thuis was het ook weer het geval dit jaar. Ik moet zeggen, ik heb jaren gehad dat het goed ging. Nou, dit jaar dus niet. Dus de schooltas ging weer open en er zat een prehistorische banaan in. Nou ja, goed, met alle mogelijke geurtjes en beestjes en dingetjes. Dus ja, soms heb je dat gewoon en dan denk je weer even van, oh ja, daar moeten we even wat eerder aan denken ook gewoon. Want ik dacht echt dat de schooltassen leeg waren. Nou, niet dus. Ja, en mocht jij vanochtend ook iets ontdekt hebben dat er na 6 weken vakantie nog iets in de schooltas zit, wat er absoluut niet meer hoort, ja, dan hebben we eigenlijk maar 1 toepasselijke nummer. En dat is Oeps, I Did It Again van Britney Spears.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Neem de tijd van twee keuten en twee lange. En daarvoor hoorden we Evil Woman van de Electric Light Orchestra. Ja, het is bijna 9:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Pete Townshend en Face to Face.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Modastraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa en wordt voor het eerst gehouden. Kalei komt in actie in de categorie tot 90 kilo. Hij reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Kalei. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.

Roy Black en Anita. En daarvoor hoorden we Mika met We Are Golden. Ja, we gaan straks in gesprek met Clarissa Nienhuis. Want vrijdagavond kun je met Vleermuizengroep Groningen op ontdekkingstocht. En hoe dat precies is, dat horen we dus straks. Maar eerst Jeroen van der Boom en Eén Wereld.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Als de zon ondergaat, komt er rondom Bourtange een bijzondere wereld tot leven. Vleermuizen verlaten hun schuilplaatsen en gaan op jacht naar insecten. En op vrijdagavond 21 augustus, aanstaande vrijdag dus, kun je samen met deskundigen van de Vleermuiswerkgroep Groningen op ontdekkingstocht. Aan de telefoon hebben wij Clarissa Nienhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat kunnen mensen verwachten tijdens deze bijzondere vleermuizenexcursie?
2: Nou, het interessante van Bourtange is dat dat eigenlijk drie verschillende soorten omgevingen biedt. En dat betekent dat er ook meerdere soorten vleermuizen te vinden zijn.
1: Okay.
2: Dus je hebt het vestingstadje zelf. Daaromheen ligt de twee grachtengordels en dan ook nog een hele grote plas water. Hè, de Natte Horizon heet dat daar in het zuiden.
1: Mm-hmm.
2: En daaromheen ligt aan de noordkant een heel groot gebied van het Groningen landschap, wat echt heel zanderig is en hele schrale bodembedekking, maar die zich langzamerhand ook aan het ontwikkelen is in de richting van een moerasachtig iets. En de hoofdlijn van de excursie is dat na een lezing in het centrum, in het voorlichtingscentrum, lopen we eerst de vesting in. Want dan is het ongeveer een kwartier na zonsondergang. En dan komen de eerste vleermuizen die in huizen wonen naar buiten. En die gaan zich te goed doen aan de insecten die ze bij de bomen in het centrum en om het centrum heen kunnen vinden.
1: Okay.
2: En dan wordt het wat donkerder en dan lopen we naar de grachten. Want op de grachten, dat is bekend bij Bourtange, zitten hele sociale vleermuizen die, als je weet hoe je ze moet vinden en met een lampje aanschijnen, dan kan je ze prachtig over het water zien vliegen met de witte buik. En die zijn daar altijd, dankzij al die waterpartijen om Bourtange, tenminste ik hoop dat er geen kroos ligt, maar dat is echt, daar is Bourtange bekend om.
1: Okay.
2: En als je dan nog een eentje verder loopt, dan heb je ook nog wel kans. Maar ik kan dat moeilijk inschatten. Maar je hebt om Bourtange heen heb je in dat grasgebied loopt aan de noordkant lopen paarden en geiten. En misschien ook zelfs runderen. En ik weet niet precies wat er aan de zuidkant loopt. Maar dat betekent eigenlijk dat je daar, omdat er zo wijd en open is, is dat geschikt voor twee soorten vleermuizen. En of die er zijn, dat moeten we afwachten. Maar de vleermuizen in het centrum en bij het water, dat zijn er tenminste drie. En die andere twee, dat zijn onze grote vleermuizen. Die kunnen ook wel daar doorheen en dan daaromheen weer vliegen.
1: Juist, want welke soorten vleermuizen zijn er ongeveer?
2: Nou, we hebben in Nederland 20 soorten vleermuizen, in Groningen 12. En hier hebben we het over in ieder geval de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de watervleermuis op de grachten.
1: Okay.
2: En die twee andere grote, dat zijn de grootste vleermuizen van de provincie Groningen. Dat zijn de laadvlieger. Die is ook altijd heel vroeg en die ziet er een beetje uit als een beetje merel zonder kop en met hele stijve vleugels. Die is heel goed zichtbaar. En een roze vleermuis. En of die er is, is moeilijk in te schatten, want dat is, zoals u weet, is het een beetje droog geweest.
1: Ja, dat klopt.
2: En ik weet niet wat dat voor effect heeft gehad op de omgeving van Bourtange. Maar in principe heeft een roze vleermuis een boom nodig om in te slapen. Maar ja, dat hebben die watervleermuizen ook nodig.
1: Ja.
2: Die roze vleermuis zoekt zijn eten dus boven grote weides, eigenlijk kort samengevat.
1: Oké. Okay. Hoe weten jullie eigenlijk welke vleermuizen er dan ook vliegen, zeg maar?
2: Ja, dan hebben we een vleermuizen maken geen geluid wat wij mensen kunnen horen. Dus we hebben een soort, dat heet een detector, maar het is eigenlijk een soort radiootje, waaruit met een vertaling van het geluid van vleermuizen naar iets wat wij kunnen horen. En als er dan een vleermuis langskomt, dan hangt het van de vleermuis af. Het ritme, de snelheid, de toonhoogte en nog een paar van die dingen. Waardoor je onmiddellijk kan zeggen, aha, dat is die soort.
1: Dat is toch wel heel bijzonder ook, hè?
2: Ja, dat vinden wij ook. Nog steeds.
1: Ja.
2: En het is echt een groot verschil tussen de ene en de andere vleermuis. Dus laten we zeggen, die kleine fladderaai die sommige mensen wel weten, die heel vroeg in de schemering al vliegt, die maakt een soort van tikken, tikken, tikken, tik. Tikken, tikken, tikken, tik. Tenminste, wat wij dan op de detector horen.
1: Ja.
2: Maar die grote vleermuis, waar ik het net op had, die maakt een geluid van wat we wel eens een galopperend paard noemen. En dat is tjakke de tjak, tjak, tjak. Tjakke de tjak, tjak, tjak. En die maakt ook veel meer kabaal als die kleine fladderijtjes.
1: Dat is toch wel fantastisch. Dat is toch wel heel erg mooi. Komen, ja. Zijn er ook in tijden nieuwe soorten bijgekomen? Of is het wel een beetje hetzelfde gebleven in al die jaren?
2: Nee, de vleermuizen hebben zo hun eigen opvattingen over waar ze graag willen wonen. En dat hangt van het insectenaanbod af en de woongelegenheid. Maar de enige wat we wel, laten we zeggen, in de laatste 25 jaar is het wel duidelijk geworden dat we twee soorten vleermuizen eigenlijk nauwelijks op de radar hadden. En de een is een vleermuis die eigenlijk alleen maar in de buurt van Delfzijl zijn woonplek heeft in Nederland. Dat heet een tweekleurige vleermuis. Maar die zou je dus niet in Bourtanga zien.
1: Okay.
2: En de andere is een kleine vleermuis. Een kleine dwergvleermuis. Die is dus nog kleiner als die kleine fladderaai. En die heeft wel een beetje hetzelfde gedrag. Maar vroeger dacht iedereen dat als je de detector gewoon op stand 40 zet, een soort gemiddelde, dan kan je alle vleermuizen wel zo'n beetje oppikken. Maar nou blijkt die kleine dwergvleermuis, die blijkt alleen maar boven de 50 kilohertz te horen te zijn. Dus als je dan de detector te laag zet, dan hoor je dat beest helemaal niet.
1: Okay.
2: En dat is dus eigenlijk pas 10 jaar bekend dat we een kleine dwergvleermuis in Nederland hebben. Die is een beetje zeldzaam. Maar hij is er wel. Maar je moet wel die apparatuur daar goed op afstemmen, want anders hoor je hem absoluut niet.
1: Je moet wel rekening met hem houden dus.
2: Ja. Ja.
1: Zijn vleermuizen belangrijk voor onze natuur?
2: Ja, het zijn grote insectenopeters. En als wij geen vleermuizen zouden hebben, zouden we waarschijnlijk aanzienlijk veel meer last van alle soorten van insecten hebben. Dat is een beetje van ons standpunt uitgezien.
1: Ja.
2: Maar wereldwijd zijn vleermuizen onwaarschijnlijk belangrijk. Want ze zijn niet in ons land, maar in andere landen zijn ze absoluut verantwoordelijk voor het bestaan van bepaalde bomen en planten en bloemen die alleen maar door vleermuizen worden bestoven gezorgd wordt dat het zaad zich verspreidt.
1: Oké, dus dat doen ze ook?
2: Ja, maar ja, we hebben in Nederland geen fruitetende vleermuizen en ook geen honingslurpende vleermuizen. Maar wij hebben alleen maar vleermuizen die insecten eten.
1: Juist. Nou ja, daar is ook niks mis mee, denk ik.
2: Nee. En het grappige is dat die, nou grappig, de kleinere vleermuizen eten hele kleine mugjes op. Weet je wel, van die mugjes die in jaren kriebelen als het warm is.
1: Oh ja.
2: En de grotere vleermuizen, kijk, zo'n kleine vleermuis die eet gauw 600 tot 800 muggen op in een nacht.
1: Oh.
2: Dus als je veel vleermuizen hebt, eten ze ook veel muggen op.
1: Kijk, dat is altijd fijn.
2: En die grote vleermuizen, die zijn natuurlijk twee keer zo groot. En die moeten dan meer dan 1000 kleine mugjes eten. Dat is niet echt handig. Dat is erg veel werk.
1: Ja.
2: Maar die zijn dus daarom vliegen ze graag boven die grote weilanden. Want als daar bijvoorbeeld in het seizoen meikevers uitkomen, of een vlinders, dan als je een flinke meikever kan oppeuzelen, dat scheelt een hele hoop kleine mugjes moeten eten.
1: Ja, dat is zeker waar.
2: Dus in het seizoen van de meikevers, dan zijn ze daar erg. En dat is de reden dat ik denk dat ook in het gebied van het Groningen landschap, waar paarden en geiten rondlopen, die produceren natuurlijk mest. En in mest zit grote vliegen.
1: Ja.
2: Tenminste, daar komen graag grote vliegen op af. Dus laadvliegers zijn altijd vleermuizen die in de buurt van of koeienbedrijven, waar de koeien beschaafd buiten mogen lopen en geen anti-insecticide in hun poep hebben zitten. Of ze komen op paarden of geiten of dat soort van. Kinderboerderijen zijn ook altijd heel leuk voor laadvliegers.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Want er zijn een aantal beesten met poep en mest enzovoort. En de insecten die natuurlijk ook op die beesten zelf afkomen. Nou, die komen ze dan graag opeten.
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment weet je dat natuurlijk, waar je ze moet vinden en waar ze ook heen moeten natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Ik ben wel eens vroeger eerder in Bourtanga geweest. En het verschijnsel met die enorme grachten rond de kern van de bebouwing is echt fantastisch. En ook als je dan de stad uitloopt naar het zuiden, dan is er gewoon zo'n weg, die Bisschopsweg is dat geloof ik. En die loopt gewoon langs het water met ook nog bomen. Nou, dat is voor de gemiddelde gewone dwergvleermuis het Eldorado. Want er is en vocht en bomen. En die gewone dwergvleermuis is ook een beetje bange vleermuis. Die houdt er helemaal niet van om zomaar in boven een groot wijd gebied te vliegen.
1: Ah, kijk.
2: Maar is hij bang dat hij opgegeten wordt.
1: Oh ja.
2: En die grote vleermuizen die kunnen dat hebben. En die kunnen ook, laten we zeggen, uilen en spervers die het op ze voorzien zouden hebben, wel ontvluchten.
1: Ja.
2: Maar die kleine, die gewone dwergvleermuizen, de gewone dwergvleermuizen, die blijven toch het liefst heel erg dicht in de buurt van de bomenkronen vliegen. Want ja, dan weten ze tenminste zeker dat als ze aangevallen worden, dan vloepen ze zo zo'n boom in en dan gaan ze er hangen en dan zijn ze absoluut niet meer te vinden voor zo'n vogel.
1: Ik hoor het al, we kunnen hier nog eeuwen over doorpraten volgens mij. Dus aanstaande vrijdagavond is er dus een ontdekkingstocht en er valt heel veel te ontdekken, hoor ik. Kunnen deelnemers zich nog aanmelden?
2: Ja hoor. Ja, dat is bij het Groningen Landschap. Daar kan je dat even invullen. En het begint met de lezing. En we gaan de zon gaat om ongeveer om 7:45 onder. Dus dan gaan we daarna naar buiten aan de wandel.
1: Dus bij Groningen Landschap op de website, daar kunnen mensen zich aanmelden.
2: Ja.
1: Goed, ontzettend bedankt. En een hele fijne vrijdagavond ook alvast. Ik hoop dat er een hoop vleermuizen te ontdekken zijn.
2: Ja, dat hoop ik ook. Goed. Dank u wel.

0: Moi Lolita van Alizé. Ja, het is bijna 10:00 en dat betekent dat we zo naar het NOS nieuws gaan. En dan gaan we ook weer beginnen aan het volgende uur. En in het volgende uur spreken wij met Roelie Broekhuis. Want wie aan een orgel denkt, denkt misschien al snel aan een kerk en klassieke muziek. Maar de Groningse orgels kunnen veel meer dan dat. Ja, en hoe dat precies zit, dat horen we dus straks allemaal. Maar we gaan dus nu eerst naar het NOS nieuws.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Het is nu 10:00.
3: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Eddie Rabbit en Driving My Life Away. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Groningen is rijk aan bijzondere orgels en bijna iedere plaats heeft er wel één. En die instrumenten zijn veel meer dan alleen een onderdeel van een kerkdienst. De stichtingen Groninger Orgelland en Erfgoed in Groningen willen daarom een veel groter publiek laten ontdekken wat je allemaal met een orgel kunt doen. En hierover spreken wij met Roelie Broekhuis. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: The Four Tops en Bernadette. En daarvoor hoorden we Gila met Bend Me, Shape Me.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Groningen heeft honderden jaren aan orgelgeschiedenis. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit bijzondere erfgoed ook in de toekomst blijft klinken en nieuwe liefhebbers krijgt? We spreken met Roelie Broekhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel bijzondere orgels hebben we eigenlijk in onze provincie?
2: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Want eigenlijk staat Groningen erom bekend dat ze een hele goede neus hebben voor orgelbouwers. En dat ze al vanaf het vroege begin, onze oudste orgels zijn begin 16e eeuw gebouwd. Dus we hebben al echt hele oude orgels. We hebben er echt ontzettend veel. En van kwalitatief goede bouwers. Schnitker is natuurlijk de bekendste. Ja. Daarnaast ook zijn opvolger Hiens. We hebben veel van Oekelen-orgels, maar ook moderne kerkgebouwen. We hebben heel veel prachtige orgels, bijvoorbeeld van Deense orgelbouwers, zoals de Doopsters in de kerk in Groningen. Dus je kunt zeggen dat we een hele rijke orgeltraditie hebben.
0: Ja, want een orgel wordt natuurlijk vaak gekoppeld aan kerkmuziek, maar de mogelijkheden zijn natuurlijk veel groter. Wat kunnen we allemaal met zo'n instrument?
2: Ja, zo'n orgel is eigenlijk een klein orkest. En we koppelen het aan kerkmuziek en aan kerkdiensten. Maar in de tijd dat die orgels gebouwd werden, werden ze vaak door stedelijke stadsbesturen gefinancierd. Want de kerk was ook meteen het visitekaartje van de stad. En daar vonden ook de belangrijke bijeenkomsten plaats. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de kerk vroeger meer was dan alleen maar een plek voor religieuze samenkomst. Maar dat daar ook alle belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. En dan kon je op zo'n groot orgel echt flink uitpakken. Een orgel heeft heel veel registers. Dus een organist is niet alleen iemand die weet hoe je die toetsen moet bedienen, maar die ook meteen zoals een dirigent een orkest bespeelt. Zo moet je een orgel ook zien, dat je verschillende registers open kunt trekken om verschillende effecten te bereiken.
0: Yes.
2: En met een orgel kun je dus heel veel meer. En vroeger gebeurde er ook heel veel meer met orgels. En dat willen we eigenlijk weer terughalen. Dus dat gevoel van dat je een prachtinstrument hebt waar je heel veel op kunt doen. Dat willen we over het voetlicht brengen. En dat kan klassiek zijn, maar dat kan ook net zo goed hele moderne muziek zijn. Of hip-hop of urban muziek of welke stijlen je ook maar kunt bedenken. Heavy metal. Orgel is gewoon een heel breed instrument.
0: Heavy metal zelfs?
2: Ja. Dat is heel erg leuk. In Wildervank is er een maand geleden een concert geweest waarbij de organist een rockband heeft begeleid en dat er ook muziek van Deep Purple klonk.
0: Oké. Dat is wel
2: allemaal.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder inderdaad.
2: Ja. Maar een orgel is gewoon een instrument. Dus we willen heel graag dat mensen ook met andere ogen leren kijken en luisteren naar het. Je moet met andere oren leren luisteren naar het orgel. Maar een ander idee krijgen van wat mogelijk is. En ook, het is natuurlijk ook belangrijk dat vooral jongeren en kinderen met orgels in aanraking komen. Dat een instrument is wat je kunt leren bespelen.
0: Ja, want jullie willen dus een breed publiek kennis laten maken met de orgels. Maar hoe pak je dat dan aan?
2: Nou, wat in ieder geval belangrijk is, is dat je dat we willen aansluiten bij evenementen die er al zijn. We hebben een paar jaar geleden bijvoorbeeld met B-Dype samengewerkt. Dat is een groot shantyfestival in Appingedam. En dat speelde zich af rondom de Nicolaikerk, waar ook een heel mooi orgel is. Dus het was heel gemakkelijk om de deuren open te zetten en daar ook samenwerking te zoeken. We hebben in Midwolda, daar is Ludolf Heijkens heel druk bezig met Alex Vissering. Bijvoorbeeld komend jaar willen ze weer een project opzetten met Cash in de Kerk. De liederen die vertaald zijn in het Gronings van Johnny Cash. En die dan ook begeleid worden met orgel. En zo kun je heel veel meer zaken bedenken. Je kunt meditatiesessies met orgel doen. Wat zou je allemaal nog meer kunnen doen? Dans en orgel. Dus we denken echt heel breed. Komend jaar willen bepaalde orgelorganisaties ook een Spaanse week starten. ja, daar kun je ook van alles met flamenco dans natuurlijk bedenken. En misschien met lekker eten erbij, dat je een aardig arrangement hebt.
0: Ja, dus dat je net even breder trekt als ja, waar de mensen aan denken op dit moment.
2: Ja, en het is zo heel erg lastig. Die orgels zitten gewoon aard en nagel vast in de kerk.
0: Ja.
2: Dus je moet mensen de kerk in krijgen. Je kunt niet zo'n orgel buiten op het marktplein zetten. Ja, dat lukt met een draaiorgel, maar niet met zo'n kerkorgel.
0: Nee, precies. Dat maakt het net even wat lastiger natuurlijk.
2: Precies, ja.
0: Ja. Ja. En er is ook een nieuwe adviseur aangesteld.
2: Ja. Ja.
0: Wat gaat deze adviseur doen voor de orgels in Groningen?
2: Nou, die gaat samen met de orgelcommissies bedenken hoe we dat orgel breed in kunnen zetten. Op een manier die ik net noemde.
0: Ja.
2: En er zijn in de orgelwereld wel veel mensen die nadenken over hoe kunnen we het breder maken. Maar omdat het toch ook een wereld is waarbij veel vrijwilligers met name concerten organiseren. En daar, die kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om voor het... Het goed opschrijven van de plannen of het zorgen dat je financiering krijgt. Dus voor de ondersteuning van goede plannen bedenken, samenwerkingspartners zoeken, ideeën uitwisselen. Daar hebben we die orgeladviseur nodig. Dat is zelf een hele jonge organist die ook de breedte opzoekt. Wietse Ouwejan heet hij. En dus hij is zowel organist, maar hij werkt ook bij het Cultuurfonds. Dus hij heeft ook verstand van projectplannen en hij is heel enthousiast.
0: Kijk. Dat moet je hebben.
2: Precies.
0: Ja. Ja. Waarom is het zo belangrijk om deze instrumenten voor de toekomst te behouden?
2: Omdat het, waarom het belangrijk is, het zegt iets over Groningen. En over het geluid van Groningen. En dat waar we altijd mee bezig zijn geweest. Muziek en Groningen hoort bij elkaar. Kijk naar Eurosonic Noorderslag. Of we hebben zo'n rijke muziekcultuur. En we hebben prachtige instrumenten. En dan is het jammer dat je dat niet gaat gebruiken en dat je er ook niet van gaat genieten. Dus ik denk van nou, al die waarden die we in huis hebben en die mogelijkheden, die moet je eigenlijk gaan benutten.
0: Dat is zeker waar. En in 2029 bestaat Groningen Orgeland 60 jaar.
2: Ja.
0: Gaan jullie nog iets bijzonders doen in dit jubileumjaar?
2: Ja, we willen net als het vorige jubileumjaar was 2019. We hebben een heel groot evenement georganiseerd, de Groningen Orgelzomer. En daar komen mensen vanuit de hele wereld komen naar Groningen om van de orgels te genieten. Dus we willen niet alleen de orgels in de schijnwerpers zetten, maar ook Groningen in de schijnwerpers zetten. Dat je weet dat hier gewoon iets heel moois te zien en te beluisteren valt. Grote festivals zijn waarop grote groepen mensen naar Groningen komen.
0: Helemaal duidelijk.
2: Fijn.
0: Ja, ja. Absoluut.
2: Ja.
0: Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik denk dat we het wel een stukje hebben bijgedragen aan het feit dat er veel meer te doen is met een orgel.
2: Ja, en mochten mensen nu denken, ik heb een orgel, ik wil wat. Of ik wil orgel leren spelen en ik wil ook wat. Schroom niet en stuur een berichtje naar info@erfgoedingroningen.nl. En dan kunnen we altijd mensen met elkaar in contact brengen.
0: Kijk, dat is een prachtig mooie oproep. Dank je wel.
2: Ja, heel graag gedaan. Dank u wel.

The streets have no name. Het is 10:45 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Chris Norman en Midnight Lady.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Modastraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa en wordt voor het eerst gehouden. Kalei komt in actie in de categorie tot 90 kilo. Hij reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Kalei. En tot zover. Meer nieuws kunt u terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.

Jazz and the Plastic Population met The Only Way Is Up. Daarvoor hoorden we 10cc met The Things We Do For Love. En daarvoor hoorden we The Jacksons. Ja, steeds meer sportverenigingen kiezen voor een rookvrije sportomgeving. Maar de gemeente Pekela zegt, vergeet daarbij de vape niet. De gemeente roept sportverenigingen daarom op om in hun beeldbeleid, moet ik zeggen, niet alleen rookvrij, maar ook duidelijk vapevrij op te nemen. Want daar kan het op en rond de sportvelden nog wel eens onduidelijk over zijn. En dat is best begrijpelijk. Want vapen is onder jongeren behoorlijk populair. Volgens de cijfers van het Trimbos Instituut vapte in 2025 ruim 1 op de 5 jongeren tussen de 12 en de 25 jaar. Om discussies tussen trainers, vrijwilligers, sporters en ouders te voorkomen, adviseert Pekela dus om de regels gewoon helder te maken. Niet roken en niet vapen op en rond het sportterrein. Sportverenigingen kunnen dat ook zichtbaar maken met een bord. En zo'n bord met rookvrij en vapevrij is gratis te bestellen via rookvrijterrein.nl. En wie het verenigingsbeleid wil aanpassen, kan daarvoor gebruik maken van praktische hulpmiddelen en stappenplannen via rookvrijegeneratie.nl. Kortom, rookvrij is steeds vaker de norm om de sportclub. En als het aan de gemeente Pekela ligt, hoort daar voortaan ook gewoon vapevrij bij. Ja, we gaan luisteren naar Stop in the Name of Love van The Supremes. Ja, hoe toepasselijk kan het zijn?

Ja, Robert van Hemert met zoet, zout, zuur. Ja, het is alweer bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Willemijn Pomper. Want de scholen zijn weer begonnen vanochtend. En daarom vraagt Veilig Verkeer Nederland weer om aandacht voor de verkeersveiligheid van onze schoolgaande kinderen. Ja, dat dus allemaal straks na het NOS nieuws. Maar we gaan eerst nog even verder met Suzy Q en van de Creedence Clearwater Revival.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Coldplay en Talk. Ik dacht dat er nog wat achteraan kwam, maar in deze versie niet dus. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. De zomervakantie zit erop en dat betekent dat de scholen hun deuren weer hebben geopend. Ook dit jaar besteedt Veilig Verkeer Nederland met de campagne De scholen zijn weer begonnen extra aandacht aan verkeersveiligheid. Automobilisten, fietsers en ouders worden daarbij opgeroepen om in deze periode extra goed op te letten in het verkeer natuurlijk. Hè. De campagne keert ieder jaar terug en benadrukt het belang van een veilige start van het nieuwe schooljaar. En hierover spreken we met Willemijn Pomper. Michiel van der Spek die verzorgt het Groningen 1 nieuws en weer vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Just Stone and You Had Me. En daarvoor hoorden we de Rageous Brothers en You've Lost That Loving Feeling. Ja, en dan gaan we even kijken wat er allemaal gebeurd is vandaag in de geschiedenis. Nou, op 17 augustus 1977 maakt Peter Houtman zijn debuut voor FC Groningen. In de wedstrijd tegen FC Vlaardingen weet hij meteen te scoren. En Houtman speelt uiteindelijk in 3 periodes ruim 5 jaar voor de FC. En schiet maar liefst 128 doelpunten bij elkaar. Daarmee is hij nog altijd clubtopscorer alle tijden van FC Groningen. En op 17 augustus 2005 raakt het Groningse Statenjacht voorwaarts betrokken bij een ernstig ongeluk tijdens Sail Amsterdam. Door een verkeerde manoeuvre in de Mercuriushaven botst het schip op een binnenvaartschip. 10 opvarenden raken gewond, waarvan 1 persoon blijvend blind wordt aan 1 oog. De schade loopt op tot enkele tonnen. En de vaste schipper van het historische schip wordt een jaar later ontslagen. En op 17 augustus 2020 dus, wordt Winsum door de ANWB uitgeroepen tot het allermooiste dorp van Nederland. De jury is onder de indruk van de gemoedelijke sfeer, de mooie architectuur, de vele monumenten en de levendigheid van het Groningse dorp. Een titel waar Winsum natuurlijk trots op mag zijn. Ja, en op 17 augustus 1958 wordt in Hollywood Belinda Carlisle geboren. Ze wordt bekend als zangeres van The Goo Goos met hits als We Got The Beat en Our Lips Are Sealed. Maar scoort daarna solo nog veel grotere hits. Denk aan Heaven Is A Place On Earth en Circle In The Sand. Vandaag wordt Belinda Carlisle dus 68 jaar. En ja, hoe leuk is het dan om gewoon even lekker een plaatje van haar te gaan draaien. We gaan luisteren naar Belinda Carlisle met Leave A Light On.

0: those Russians.
1: Boney M. en Rasputin. Ja, ik was net even te snel dus. Het is 11:45 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws gaan zo. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Lily Was Here van Candy Dulfer en Dave Stewart.

0: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Moderstraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa en wordt voor het eerst gehouden. Kalei komt in actie in de categorie tot 90 kilo. Hij reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Kalei. En tot zover. Meer nieuws kunt u terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Chic met Le Freak. En daarvoor hoorden we Right Set Fred en I'm Too Sexy. We spreken straks met Willemijn Pomper over de campagne van Veilig Verkeer Nederland. Van de scholen zijn weer begonnen. Dat dus straks, maar we gaan eerst nog even verder met Davina Michel en Beat Me.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ook dit jaar vraagt Veilig Verkeer Nederland met de campagne De scholen zijn weer begonnen extra aandacht voor verkeersveiligheid. We spreken met Willemijn Pompen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De campagne De scholen zijn weer begonnen komt ieder jaar terug, hè? Maar waarom blijft deze campagne zo belangrijk?
2: Ja, het is nog steeds ontzettend belangrijk om automobilisten ervan op de hoogte te brengen dat er weer meer kinderen de weg overgaan. En je zou denken van, dat komt elk jaar weer opnieuw. Maar toch moeten mensen er elk jaar weer opnieuw aan wennen. Niet alleen omdat de kinderen over straat gaan, maar ook omdat ze zelf weer achter het stuur kruipen en op weg gaan naar hun werk. Dus zelf ook weer eventjes moeten wennen aan het drukke verkeer. Dus op die manier vragen we er toch aandacht voor. Hebben we opvallende spandoeken waar mensen dan toch denken, oh ja, het is waar ook, ik kan weer kinderen tegenkomen.
1: Ja, en welke situaties zijn nou het meest risicovol eigenlijk?
2: Ja, dat zijn toch de kruispunten, hè? Op het moment dat er een druk kruispunt is waar bijvoorbeeld een route langs zit naar school toe, hè, een schoolroute. Dat zijn de punten waar kinderen over moeten steken. Wat sommige kinderen al best lastig vinden. Omdat sommige kinderen het ook lastig vinden om in te schatten hoe hard het andere verkeer gaat. Er gaan ook kinderen de straat op die misschien nog helemaal niet zoveel fietservaring hebben. Dus het ook heel erg moeilijk vinden om op tijd te stoppen. Dus wees daar goed op voorbereid. Dat er bij drukke kruispunten ook kinderen over kunnen steken. Die misschien niet helemaal goed hebben gezien dat je eraan komt.
1: Ja, en welke rol kunnen ouders spelen bij een veilige schoolroute?
2: Ja, ouders hebben een hele belangrijke rol in dit verhaal. Zeker voor jonge kinderen die misschien wel voor het eerst naar school fietsen. Het is heel verstandig om je kind alleen te laten fietsen. Maar doe dat dan inderdaad wel onder begeleiding. Dus fiets mee, zorg dat je kind vlakbij je fietst. En zorg, hè, als het nodig is, dat je ook een kind kan helpen met stoppen. Maar het is wel heel belangrijk dat ouders hun kinderen ook vroeg zelf leren fietsen. Zo min mogelijk in die bakfiets of achterop. Maar het laat ze zelf verkeerservaring op doen.
1: Is het ook een idee om in de zomervakantie even de route alvast te fietsen? Of?
2: Ja, absoluut. Dat is een heel goed idee. Kijk, en kinderen in groep 7, 8 die al heel lang op school zitten, ja, die weten natuurlijk exact waar ze naartoe moeten. Maar voor jonge kinderen is het allemaal nieuw. En de kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, die hebben helemaal een moeilijkere opgave. Want de meeste kinderen moeten dan ook een stuk verder fietsen. Naar een nieuwe school, super spannend. Met vriendjes, dus je fietst vaak ook nog in groepen. Maar dan is het een heel goed idee om tijdens de zomervakantie met je ouders alvast eventjes die route te fietsen, zodat je weet waar je naartoe bent, moet en hoe lang je onderweg bent. Wat de drukke punten zijn, waar je wat goed beter op moet letten. Dus dat is zeker een heel goed idee.
1: En dan heb je nu natuurlijk ook nog de afleiding van de mobieltjes en dat soort dingen.
2: Ja, nee, absoluut. Dat is een probleem. Afleiding in het verkeer. Niet alleen op de fiets, maar ook in de auto. Je wilt toch echt wel voorkomen dat als jij eventjes in de auto op je mobiel kijkt en er steekt iemand over, zeker een kind, dat je geen aanrijding veroorzaakt. Dus laat je mobiel in de tas zitten zodra je deelneemt aan het verkeer.
1: Helemaal goed. Ja, en wat is volgens jou nou de belangrijkste boodschap die jullie met deze campagne aan alle weggebruikers willen meegeven?
2: Pas goed op, het verkeer wordt weer drukker, dus hou je aan de regels en let vooral goed op jonge kinderen.
1: Nou, dat lijkt me een ontzettend goede oproep. Dankjewel Willemijn en we gaan allemaal weer goed opletten.
2: Nou, hartstikke bedankt voor het aandacht vragen hiervoor.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Maniac van Michael Sambello. En daarvoor hoorden we Jolene van Miley Cyrus. Ja, dit was het alweer voor vandaag. We gaan de tijd dan toch snel, hè? Woensdag zijn we er weer bij met een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan spreken we ook weer met Welzijn Westerwolde. Chris, bedankt voor het meekijken bij de techniek. En Michiel, bedankt voor het Groningen 1 en nieuws en weer. Ja, en we gaan eruit met Sandy Shaw en Those Were The Days, My Friend. Tot woensdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lunchtijd. Groningen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Als de zon ondergaat, komt er rondom Bourtange een bijzondere wereld tot leven. Vleermuizen verlaten hun schuilplaatsen en gaan op jacht naar insecten. En op vrijdagavond 21 augustus, aanstaande vrijdag dus, kun je samen met deskundigen van de Vleermuiswerkgroep Groningen op ontdekkingstocht. Aan de telefoon hebben wij Clarissa Nienhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat kunnen mensen verwachten tijdens deze bijzondere vleermuizenexcursie?
2: Nou, het interessante van Bourtange is dat dat eigenlijk drie verschillende soorten omgevingen biedt. En dat betekent dat er ook meerdere soorten vleermuizen te vinden zijn.
1: Okay.
2: Dus je hebt het vestingstadje zelf. Daaromheen ligt de twee grachtengordels en dan ook nog een hele grote plas water. Hè, de Natte Horizon heet dat daar in het zuiden. En daaromheen ligt aan de noordkant een heel groot gebied van het Groningen landschap, wat echt heel zanderig is en hele schrale bodembedekking, maar die zich langzamerhand ook aan het ontwikkelen is in de richting van een moerasachtig iets. En de hoofdlijn van de excursie is dat na een lezing in het centrum, in het voorlichtingscentrum, lopen we eerst de vesting in. Want dan is het ongeveer een kwartier na zonsondergang. En dan komen de eerste vleermuizen die in huizen wonen naar buiten. En die gaan zich te goed doen aan de insecten die ze bij de bomen in het centrum en om het centrum heen kunnen vinden.
1: Okay.
2: En dan wordt het wat donkerder en dan lopen we naar de grachten. Want op de grachten, dat is bekend bij Bourtange, zitten hele sociale vleermuizen die, als je weet hoe je ze moet vinden en met een lampje aanschijnen, dan kan je ze prachtig over het water zien vliegen met de witte buik. En die zijn dan altijd, dankzij al die waterpartijen om Bourtange, tenminste ik hoop dat er geen kroos ligt, maar dat is echt, daar is Bourtange bekend om.
1: Okay.
2: En als je dan nog een eentje verder loopt, dan heb je ook nog wel kans. Maar ik kan dat moeilijk inschatten. Maar je hebt om Bourtange heen heb je in dat grasgebied loopt aan de noordkant lopen paarden en geiten. En misschien ook zelfs runderen. En ik weet niet precies wat er aan de zuidkant loopt. Maar dat betekent eigenlijk dat je daar, omdat er zo wijd en open is, is dat geschikt voor twee soorten vleermuizen. En of die er zijn, dat moeten we afwachten. Maar de vleermuizen in het centrum en bij het water, dat zijn er tenminste drie. En die andere twee, dat zijn onze grote vleermuizen. Die kunnen ook wel daar doorheen en dan daaromheen weer vliegen.
1: Juist, want welke soorten vleermuizen zijn er ongeveer?
2: Nou, we hebben in Nederland 20 soorten vleermuizen, in Groningen 12. En hier hebben we het over in ieder geval de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de watervleermuis op de grachten.
1: Okay.
2: En die twee andere grote, dat zijn de grootste vleermuizen van de provincie Groningen. Dat zijn een laadvlieger. Die is ook altijd heel vroeg en die ziet er een beetje uit als een beetje merel zonder kop en met hele stijve vleugels. Die is heel goed zichtbaar. En een roze vleermuis. En of die er is, is moeilijk in te schatten, want dat is, zoals u weet, is het een beetje droog geweest.
1: Ja, dat klopt.
2: En ik weet niet wat dat voor effect heeft gehad op de omgeving van Bourtange. Maar in principe heeft een roze vleermuis een boom nodig om in te slapen. Maar ja, dat hebben die watervleermuizen ook nodig.
1: Ja.
2: Die roze vleermuis zoekt zijn eten dus boven weiden, grote weides. Eigenlijk kort samengevat.
1: Okay. Hoe weten jullie eigenlijk welke vleermuizen er dan ook vliegen, zeg maar?
2: Ja, dan hebben we een vleermuizen maken geen geluid wat wij mensen kunnen horen. Dus we hebben een soort, dat heet een detector, maar het is eigenlijk een soort radiootje, waaruit met een vertaling van het geluid van vleermuizen naar iets wat wij kunnen horen. En als er dan een vleermuis langskomt, dan hangt het van de vleermuis af. Het ritme, de snelheid, de toonhoogte en nog een paar van die dingen. Waardoor je onmiddellijk kan zeggen, aha, dat is die soort.
1: Dat is toch wel heel bijzonder ook, hè?
2: Ja, dat vinden wij ook. Nog steeds. En het is echt een groot verschil tussen de ene en de andere vleermuis. Dus laten we zeggen, die kleine fladderaar die sommige mensen wel weten, die heel vroeg in de schemering al vliegt. die maakt een soort van tikken, tikken, tikken, tik. Tikken, tikken, tikken, tik. Tenminste, wat wij dan op de detector horen.
1: Ja.
2: Maar die grote vleermuis, waar ik het net op had, die maakt een geluid van wat we wel eens een galopperend paard noemen. En dat is tjakkede, tjak, tjak, tjak. Tjakkede, tjak, tjak, tjak. En die maakt ook veel meer kabaal als die kleine fladderijtjes.
1: Dat is toch wel fantastisch. Dat is toch wel heel erg mooi. Komen, ja. Zijn er ook in tijden nieuwe soorten bijgekomen? Of is het wel een beetje hetzelfde gebleven in al die jaren?
2: Nee, de vleermuizen hebben zo hun eigen opvattingen over waar ze graag willen wonen. En dat hangt van het insectenaanbod af en de woongelegenheid. Maar de enige wat we wel, laten we zeggen, in de laatste 25 jaar is het wel duidelijk geworden dat we twee soorten vleermuizen eigenlijk nauwelijks op de radar hadden. En de een is een vleermuis die eigenlijk alleen maar in de buurt van Delfzijl zijn woonplek heeft in Nederland. Dat heet een tweekleurige vleermuis. Maar die zou je dus niet in Bourtanga zien.
1: Okay.
2: En de andere is een kleine vleermuis, een kleine dwergvleermuis. Die is dus nog kleiner als die kleine fladderaar. En die heeft wel een beetje hetzelfde gedrag. Maar vroeger dacht iedereen dat als je de detector gewoon op stand 40 zet, een soort gemiddelde, dan kan je alle vleermuizen wel zo'n beetje oppikken. Maar nou blijkt die kleine dwergvleermuis, die blijkt alleen maar boven de 50 kilohertz te horen te zijn. Dus als je dan de detector te laag zet, dan hoor je dat beest helemaal niet.
1: Okay.
2: En dat is dus eigenlijk pas 10 jaar bekend dat we een kleine dwergvleermuis in Nederland hebben. Die is een beetje zeldzaam. Maar hij is er wel. Maar je moet wel die apparatuur daar goed op afstemmen. Want anders hoor je hem absoluut niet.
1: Je moet wel rekening met hem houden dus.
2: Ja. Ja.
1: Zijn vleermuizen belangrijk voor onze natuur?
2: Ja, het zijn grote insectenopeters. En als wij geen vleermuizen zouden hebben, zouden we waarschijnlijk aanzienlijk veel meer last van alle soorten van insecten hebben. Dat is een beetje van ons standpunt uitgezien.
1: Ja.
2: Maar wereldwijd zijn vleermuizen onwaarschijnlijk belangrijk. Want ze zijn niet in ons land, maar in andere landen zijn ze absoluut verantwoordelijk voor het bestaan van bepaalde bomen en planten en bloemen die alleen maar door vleermuizen worden bestoven gezorgd wordt dat het zaad zich verspreidt.
1: Okay, dus dat doen ze ook?
2: Ja, maar ja, we hebben in Nederland geen fruitetende vleermuizen. En ook geen honingslurpende vleermuizen. Maar wij hebben alleen maar vleermuizen die insecten eten.
1: Juist. Nou ja, daar is ook niks mis mee, denk ik.
2: Nee. En het grappige is dat die, de kleinere vleermuizen eten hele kleine mugjes op. Weet je wel, van die mugjes die in jaren kriebelen als het warm is.
1: Oh ja.
2: En de grotere vleermuizen, kijk, zo'n kleine vleermuis die eet gauw 600 tot 800 muggen op in een nacht.
1: Oh.
2: Dus als je veel vleermuizen hebt, eten ze ook veel muggen op.
1: Kijk, dat is altijd fijn.
2: En die grote vleermuizen, die zijn natuurlijk twee keer zo groot. En die moeten dan meer dan 1000 kleine mugjes eten. Dat is niet echt handig. Dat is erg veel werk.
1: Ja.
2: Maar die zijn dus daarom vliegen ze graag boven die grote weilanden. Want als daar bijvoorbeeld in het seizoen meikevers uitkomen, of een vlinders, dan als je een flinke meikever kan oppeuzelen, dat scheelt een hele hoop kleine mugjes moeten eten.
1: Ja, dat is zeker waar.
2: Dus in het seizoen van de meikevers, dan zijn ze daar erg. En dat is de reden dat ik denk dat ook in het gebied van het Groningen landschap, waar paarden en geiten rondlopen, die produceren natuurlijk mest. En in mest zit grote vliegen.
1: Ja.
2: Tenminste, daar komen graag grote vliegen op af. Dus laadvliegers zijn altijd vleermuizen die in de buurt van of koeienbedrijven, waar de koeien beschaafd buiten mogen lopen en geen anti-insecticide in hun poep hebben zitten. Of ze komen op paarden of geiten of dat soort van. Kinderboerderijen zijn ook altijd heel leuk voor laadvliegers.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Want er zijn een aantal beesten met poep en mest enzovoort. En de insecten die natuurlijk ook op die beesten zelf afkomen. Nou, die komen ze dan graag opeten.
1: Ja, nou ja, hè, op een gegeven moment weet je dat natuurlijk, waar je ze moet vinden en waar ze ook heen moeten natuurlijk.
2: Ja,
1: ja dat begrijp ik.
2: Ik ben wel eens vroeger eerder in Bourtanga geweest. En het verschijnsel met die enorme grachten rond de kern van de bebouwing is echt fantastisch. En ook als je dan de stad uitloopt naar het zuiden, dan is er gewoon zo'n weg, die Bisschopsweg is dat geloof ik. En die loopt gewoon langs het water met ook nog bomen. Nou, dat is voor de gemiddelde gewone dwergvleermuis het Eldorado. Want er is en vocht en bomen. En die gewone dwergvleermuis is ook een beetje een bange vleermuis. Die houdt er helemaal niet van om zomaar in boven een groot wijd gebied te vliegen.
1: Ah, kijk.
2: Maar is hij bang dat hij opgegeten wordt.
1: Oh ja.
2: En die grote vleermuizen die kunnen dat hebben. En die kunnen ook, laten we zeggen, uilen en spervers die het op ze voorzien zouden hebben, wel ontvluchten.
1: Ja.
2: Maar die kleine, die gewone dwergvleermuizen, de gewone dwergvleermuizen, die blijven toch het liefst heel erg dicht in de buurt van de bomenkronen vliegen. Want ja, dan weten ze tenminste zeker dat als ze aangevallen worden, dan vloepen ze zo zo'n boom in en dan gaan ze er hangen en dan zijn ze absoluut niet meer te vinden voor zo'n vogel.
1: Ik hoor het al, we kunnen hier nog eeuwen over doorpraten volgens mij. Dus aanstaande vrijdagavond is er dus een ontdekkingstocht en er valt heel veel te ontdekken, hoor ik. Kunnen deelnemers zich nog aanmelden?
2: Ja hoor. Ja, dat is bij het Groninger Landschap. Daar kan je dat even invullen. En het begint met de lezing en we gaan de zon gaat om ongeveer om 7:45 onder. Dus dan gaan we daarna naar buiten aan de wandel.
1: Dus bij Groninger Landschap op de website, daar ja, kunnen mensen zich aanmelden.
2: Ja.
1: Goed, ontzettend bedankt. En een hele fijne vrijdagavond ook alvast. Ik hoop dat er een hoop vleermuizen te ontdekken zijn.
2: Ja, dat hoop ik ook. Goed, dank u wel.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ook dit jaar vraagt Veilig Verkeer Nederland met de campagne De Scholen Zijn Weer Begonnen extra aandacht voor verkeersveiligheid. We spreken met Willemijn Pompen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De campagne De Scholen Zijn Weer Begonnen komt ieder jaar terug, hè? Maar waarom blijft deze campagne zo belangrijk?
2: Ja, het is nog steeds ontzettend belangrijk om automobilisten ervan op de hoogte te brengen dat er weer meer kinderen de weg overgaan. En ja, je zou denken van, dat komt elk jaar weer opnieuw. Maar toch moeten mensen er elk jaar weer opnieuw aan wennen. Niet alleen omdat de kinderen over straat gaan, maar ook omdat ze zelf weer achter het stuur kruipen en op weg gaan naar hun werk. Dus zelf ook weer eventjes moeten wennen aan het drukke verkeer. Dus ja, op die manier vragen we er toch aandacht voor. Hebben we opvallende spandoeken waar mensen dan toch denken, oh ja, het is waar ook, ik kan weer kinderen tegenkomen.
1: Ja, en welke situaties zijn nou het meest risicovol eigenlijk?
2: Ja, dat zijn toch de kruispunten, hè? Op het moment dat er een druk kruispunt is waar bijvoorbeeld een route langs zit naar school toe, hè, een schoolroute. Dat zijn de punten waar kinderen over moeten steken. Wat sommige kinderen al best lastig vinden. Omdat sommige kinderen het ook lastig vinden om in te schatten hoe hard het andere verkeer gaat. Er gaan ook kinderen de straat op die misschien nog helemaal niet zoveel fietservaring hebben. Dus het ook heel erg moeilijk vinden om op tijd te stoppen. Dus wees daar goed op voorbereid. Dat er bij drukke kruispunten ook kinderen over kunnen steken. Die misschien niet helemaal goed hebben gezien dat je eraan komt.
1: Ja, en welke rol kunnen ouders spelen bij een veilige schoolroute?
2: Ja, ouders hebben een hele belangrijke rol in dit verhaal. Zeker voor jonge kinderen die misschien wel voor het eerst naar school fietsen. Het is heel verstandig om je kind alleen te laten fietsen. Maar doe dat dan inderdaad wel onder begeleiding. Dus fiets mee, zorg dat je kind vlakbij je fietst. En zorg, hè, als het nodig is, dat je ook een kind kan helpen met stoppen. Maar het is wel heel belangrijk dat ouders hun kinderen ook vroeg zelf leren fietsen. Zo min mogelijk in die bakfiets of achterop. Maar het laat ze zelf verkeerservaring op doen.
1: Is het ook een idee om in de zomervakantie even de route alvast te fietsen? Of?
2: Ja, absoluut. Dat is een heel goed idee. Kijk, en kinderen in groep 7, 8 die al heel lang op school zitten, ja, die weten natuurlijk exact waar ze naartoe moeten. Maar voor jonge kinderen is het allemaal nieuw. En de kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gaan, die hebben helemaal een moeilijkere opgave. Want de meeste kinderen moeten dan ook een stuk verder fietsen. Naar een nieuwe school, super spannend. Met vriendjes, dus je fietst vaak ook nog in groepen. Maar dan is het een heel goed idee om tijdens de zomervakantie met je ouders alvast eventjes die route te fietsen. Zodat je weet waar je naartoe bent, moet en hoe lang je onderweg bent. Wat de drukke punten zijn, waar je wat goed beter op moet letten. Dus dat is zeker een heel goed idee.
1: En dan heb je nu natuurlijk ook nog de afleiding van de mobieltjes en dat soort dingen.
2: Ja, nee, absoluut. Dat is een probleem. Afleiding in het verkeer. Niet alleen op de fiets, maar ook in de auto. Je wilt toch echt wel voorkomen dat als jij eventjes in de auto op je mobiel kijkt en er steekt iemand over, zeker een kind, dat je geen aanrijding veroorzaakt. Dus laat die mobiel in de tas zitten, zodra je deelneemt aan het verkeer.
1: Helemaal goed. Ja, en wat is volgens jou nou de belangrijkste boodschap die jullie met deze campagne aan alle weggebruikers willen meegeven?
2: Pas goed op. Het verkeer wordt weer drukker. Dus hou je aan de regels. En let vooral goed op jonge kinderen.
1: Nou, dat lijkt me een ontzettend goede oproep. Dankjewel, Willemijn. En we gaan allemaal weer goed opletten.
2: Nou, hartstikke bedankt voor het aandacht vragen hiervoor.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Modastraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa en wordt voor het eerst gehouden. Kalei komt in actie in de categorie tot 90 kilo. Hij reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Kalei. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Groningen heeft honderden jaren aan orgelgeschiedenis. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit bijzondere erfgoed ook in de toekomst blijft klinken en nieuwe liefhebbers krijgt? We spreken met Roelie Broekhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoeveel bijzondere orgels hebben we eigenlijk in onze provincie?
2: Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Want eigenlijk staat Groningen erom bekend dat ze een hele goede neus hebben voor orgelbouwers. En dat ze al vanaf het vroege begin, onze oudste orgels zijn begin 16e eeuw gebouwd. Dus we hebben al echt hele oude orgels. We hebben er echt ontzettend veel. En van kwalitatief goede bouwers. Schnitker is natuurlijk de bekendste. Ja. Daarnaast ook zijn opvolger Hiens. We hebben veel van Oekelen-orgels, maar ook moderne kerkgebouwen. We hebben heel veel prachtige orgels, bijvoorbeeld van Deense orgelbouwers, zoals de Doopsters in de Kerk in Groningen. Dus je kunt zeggen dat we een hele rijke orgeltraditie hebben.
1: Ja, want een orgel wordt natuurlijk vaak gekoppeld aan kerkmuziek. Maar de mogelijkheden zijn natuurlijk veel groter. Wat kunnen we allemaal met zo'n instrument?
2: Ja, zo'n orgel is eigenlijk een klein orkest. En we koppelen het aan kerkmuziek en aan kerkdiensten. Maar in de tijd dat die orgels gebouwd werden, werden ze vaak door stedelijke stadsbesturen gefinancierd. Want de kerk was ook meteen het visitekaartje van de stad. En daar vonden ook de belangrijke bijeenkomsten plaats. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat de kerk vroeger meer was dan alleen maar een plek voor religieuze samenkomst. Maar dat daar ook alle belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden. En dan kon je op zo'n groot orgel echt flink uitpakken. Een orgel heeft heel veel registers. Dus een organist is niet alleen iemand die weet hoe je die toetsen moet bedienen, maar die ook meteen zoals een dirigent een orkest bespeelt. Zo moet je een orgel ook zien, dat je verschillende registers open kunt trekken om verschillende effecten te bereiken. En met een orgel kun je dus heel veel meer. En vroeger gebeurde er ook heel veel meer met orgels. En dat willen we eigenlijk weer terughalen. Dus dat gevoel van dat je een prachtinstrument hebt waar je heel veel op kunt doen. Dat willen we over het voetlicht brengen. En dat kan klassiek zijn, maar dat kan ook net zo goed hele moderne muziek zijn. Of hip-hop of urban muziek of welke stijlen je ook maar kunt bedenken. Heavy metal. Orgel is gewoon een heel breed instrument.
1: Heavy metal zelfs?
2: Ja. dat is heel erg leuk. In Wildervank is er een maand geleden een concert geweest waarbij de organist een rockband heeft begeleid en dat er ook muziek van Deep Purple klonk.
1: Oké. Dat is wel
2: allemaal.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder inderdaad.
2: Ja. Maar een orgel is gewoon een instrument. Dus we willen heel graag dat mensen ook met andere ogen leren kijken en luisteren naar het. Je moet met andere oren leren luisteren naar het orgel. Maar een ander idee krijgen van wat er mogelijk is. En ook, het is natuurlijk ook belangrijk dat vooral jongeren en kinderen met orgels in aanraking komen. Dat een instrument is wat je kunt leren bespelen.
1: Ja, want jullie willen dus een breed publiek kennis laten maken met de orgels.

0: Maar hoe pak je dat dan aan?
1: Nou, wat in ieder geval belangrijk is, is dat je aansluit, dat we willen aansluiten bij evenementen die er al zijn. We hebben een paar jaar geleden hebben bijvoorbeeld met BeDype samengewerkt. Dat is een groot shantyfestival in Appingedam. En dat speelde zich af rondom de Nicolaikerk, waar ook een heel mooi orgel is. Dus het was heel gemakkelijk om de deuren open te zetten en daar ook samenwerking te zoeken. We hebben in het Wolda, daar is Ludolf Heijkens heel druk bezig met Alex Vissering. Om bijvoorbeeld komend jaar willen ze weer een project opzetten met Cash in de Kerk. De liederen die vertaald zijn in het Gronings van Johnny Cash. En die dan ook begeleid worden met orgel. En zo kun je heel veel meer zaken bedenken. Je kunt meditatiesessies met orgel doen. Wat zou je allemaal nog meer kunnen doen? Dans en orgel. Dus we denken echt heel breed. Komend jaar willen bepaalde orgelorganisaties ook een Spaanse week starten. Ja, daar kun je ook van alles met flamenco dans natuurlijk bedenken. En misschien met lekker eten erbij, dat je een aardig arrangement hebt.
0: Ja, dus dat je net even breder trekt als waar de mensen aan denken op dit moment.
1: Ja, en het is zo heel erg lastig. Die orgels zitten gewoon aard en nagel vast in de kerk.
0: Ja.
1: Dus je moet mensen de kerk in krijgen. Je kunt niet zo'n orgel buiten op het marktplein zetten. Ja, dat lukt met een draaiorgel, maar niet met zo'n kerkorgel.
0: Nee, precies. Dat maakt het net even wat lastiger natuurlijk.
1: Precies, ja.
0: Ja. Ja. En er is ook een nieuwe adviseur aangesteld.
1: Ja. Ja.
0: Wat gaat deze adviseur doen voor de orgels in Groningen?
1: Nou, die gaat samen met de orgelcommissies bedenken hoe we dat orgel breed in kunnen zetten. Op een manier die ik net noemde.
0: Ja.
1: En er zijn in de orgelwereld wel veel mensen die nadenken over hoe kunnen we het breder maken. Maar omdat het toch ook een wereld is waarbij veel vrijwilligers met name concerten organiseren. En daar, die kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om voor het... Het goed opschrijven van de plannen of het zorgen dat je financiering krijgt. Dus voor de ondersteuning van goede plannen bedenken, samenwerkingspartners zoeken, ideeën uitwisselen. Daar hebben we die orgeladviseur nodig. Dat is zelf een hele jonge organist die ook de breedte opzoekt. Wietse Ouwejan heet hij. En dus hij is zowel organist, maar hij werkt ook bij het Cultuurfonds. Dus hij heeft ook verstand van projectplannen en hij is heel enthousiast.
0: Kijk. Dat moet je hebben.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Waarom is het zo belangrijk om deze instrumenten voor de toekomst te behouden?
1: Omdat het... waarom het belangrijk is... Het zegt iets over Groningen. En over het geluid van Groningen. En dat waar we altijd mee bezig zijn geweest. Muziek en Groningen hoort bij elkaar. Kijk naar Eurosonic Noorderslag. Of we hebben zo'n rijke muziekcultuur. En we hebben prachtige instrumenten. En dan is het jammer dat je dat niet gaat gebruiken en dat je er ook niet van gaat genieten. Dus ik denk van al die waarden die we in huis hebben en die mogelijkheden, die moet je eigenlijk gaan benutten.
0: Dat is zeker waar. En in 2029 bestaat Groningen Orgeland 60 jaar.
1: Ja.
0: Gaan jullie nog iets bijzonders doen in dit jubileumjaar?
1: Ja, we willen net als het vorige jubileumjaar was 2019. Dus we hebben een heel groot evenement georganiseerd, de Groningen Orgelzomer. En daar komen mensen vanuit de hele wereld komen naar Groningen om van de orgels te genieten. Dus we willen niet alleen de orgels in de schijnwerpers zetten, maar ook Groningen in de schijnwerpers zetten. Dat je weet dat hier gewoon iets heel moois te zien en te beluisteren valt. Grote festivals zijn waarop grote groepen mensen naar Groningen komen.
0: Helemaal duidelijk.
1: Fijn.
0: Ja, ja. Absoluut.
1: Ja.
0: Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik denk dat we het wel een stukje hebben bijgedragen aan het feit dat er veel meer te doen is met een orgel.
1: Ja, en mochten mensen nu denken, ik heb een orgel, ik wil wat. Of ik wil orgel leren spelen en ik wil ook wat. Schroom niet en stuur een berichtje naar info@erfgoedingroningen.nl. En dan kunnen we altijd mensen met elkaar in contact brengen.
0: Kijk, dat is een prachtig mooie oproep. Dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Door al Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Moderstraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa en wordt voor het eerst gehouden. Kalei komt in actie in de categorie tot 90 kilo. Hij reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Kalei. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.

0: Het is nu 3:00.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
4: '80s en '90s.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Modastraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa en wordt voor het eerst gehouden. Kalei komt in actie in de categorie tot 90 kilo. Hij reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Kalei. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. De magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Modastraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten in Europa en wordt voor het eerst gehouden. Kalei komt in actie in de categorie tot 90 kilo. Hij reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Kalei. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Tevelde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Arriva wil begin oktober weer passagiers per trein naar Leer vervoeren. De vervoerder meldt dat op haar website. Vorige week is Arriva met proefritten begonnen, waarmee de komende tijd machinisten worden opgeleid voor het traject. De eerste tijd kan er vermoedelijk ook nog niet op volle snelheid worden gereden. Er moeten nog proefritten worden gemaakt met een zware goederentrein om te kijken of het traject overal stevig genoeg is. Ook meldde de NDR vorige week dat er een spoorwegovergang in de omgeving van Boende deze maand nog met de hand moet worden bediend. De komende week kunnen bezoekers van het gemeentehuis in Winschoten alleen naar binnen via de Lange Straat. Dat meldt de gemeente Oldambt op haar website. Vanwege de bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt aan de Johan Moderstraat een damwand verwijderd en daarvoor moet de reguliere ingang worden afgesloten. Het gemeentehuis blijft bereikbaar volgens de gemeente, ook voor bezoekers die minder goed ter been zijn. Voor hen is vanaf de parkeerplaats aan de achterkant een omleidingsroute aangegeven met borden. De werkzaamheden moeten donderdag aan het eind van de middag klaar zijn. Gevangenismedewerker Nick Kalei van de penitentiaire inrichting in Ter Apel is een van de deelnemers aan het Europees judokampioenschap voor geuniformeerde diensten. Dit toernooi vindt op 23 en 24 augustus plaats in Birmingham. Nick staat al vanaf zijn vijfde op de judomat en maakte eerder ook deel uit van Team NL, waar alleen plek was voor de grootste talenten in ons land. Het evenement staat open voor medewerkers van politie, justitie, defensie, brandweer en reddings- en ambulancediensten.

reist niet zonder ambities af naar Engeland. Ik ga voor een medaille en het liefst natuurlijk de winst, al dus Calais. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is er in eerste instantie bewolking en wat regen. In de loop van de middag komt de zon ook af en toe tevoorschijn. De wind is zwak, kracht 3, en komt uit het noordwesten. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 12. Vanaf morgen is er een zuidwestenwind. Dan is er ook wat meer bewolking en ook meer regen. De temperaturen liggen rond een graad of 20. De zomerse temperaturen komen voorlopig even niet meer terug. Op donderdag en vrijdag is er meer zon, maar ook kans op zwaardere buien.

0: Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Het leven zaagt de zo'n schirootje. Haast barrel hard op glee. Zowel toes als in de lijden.

0: dag.
1: Het is nu 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
2: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Zurbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Hilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Disco, Prayer for the Wicked.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd.